0: Simone.
1: Summer.
0: Summer.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Steeds meer vrouwen hebben een middenmanagementfunctie bij de Vlaamse overheid. Hun aandeel steeg vorig jaar naar 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Het aantal vrouwen met een topmanagementfunctie is wel gedaald naar een kleine 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met de diversiteitscijfers om ervoor te zorgen dat het personeel de samenleving weerspiegelt. Zo heeft 15% van de werknemers een buitenlandse afkomst en 3% een chronische ziekte. In Iran is de publieke rouwceremonie gestart voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog met de VS. Duizenden gelovigen volgen zijn uitvaart in de Iraanse hoofdstad Teheran. De uitvaart duurt enkele dagen. Op het WK voetbal in de VS gaat Colombia naar de 8e finales. Het versloeg Ghana met 1-0. Colombia neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. En ook Argentinië stoot door. Het won in de verlengingen van Kaap Verde met 3-2. Argentinië speelt zijn 8e finale tegen Egypte. Dat won gisteravond laat van Australië na penalties met 5-2. En onze Rode Duivels hebben ook hun eerste training gehouden voor de 8e finale tegen de VS maandagnacht. De Bruine, Trossard en Mechelen waren er niet bij. De basisspelers werkten in de fitness. Morgen trainen de Duivels voor een laatste keer en geven ze nog een persconferentie. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maxima tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer, dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomers warm.

0: Famous brands, lovely prices. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Nou wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: 7 uur, goedemorgen. Het nieuws met jullie.
1: Goedemorgen. De bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. En daardoor kan de brandweer het vuur ook moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al 2000 hectare land verwoest. Meerdere gemeenten daar zijn ook in lockdown gegaan. Ook in Zuid-Frankrijk en in Portugal woeden er bosbranden. En er is ook niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Henao.
2: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen, naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
1: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. Steeds meer vrouwen hebben een middenmanagementfunctie bij de Vlaamse overheid. Hun aandeel steeg vorig jaar naar 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Het aantal vrouwen met een topmanagementfunctie is wel gedaald naar een kleine 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met diversiteitscijfers om er zo voor te zorgen dat het personeel de samenleving weerspiegelt. Zo heeft 15% van de werknemers ook een buitenlandse afkomst en 3% een chronische ziekte. En op het WK voetbal in de VS gaat Colombia naar de 8e finales. Het versloeg Ghana met 1-0. Colombia neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. En ook Argentinië stoot door. Dat won in de verlengingen van Kaapverdië met 3-2. Argentinië speelt zijn 8e finale tegen Egypte. Dat won gisteravond laat van Australië na penalties met 5-2. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zon, 24 graden.
0: En het is voorlopig rustig op de Vlaamse snelwegen. Geen enkele plek waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
3: Music, Jana de Wilde.
0: Als er terug stemmen op de radio zijn, dan weet je dat de dag echt begonnen is. Een zeer goede morgen, lieve vrienden, en welkom.

naar Q Music en dat bij de start van het weekend. De start van een nieuwe dag en ik ben blij dat jij er al bent. Dan zijn we op zijn minst toch al met twee wakker op deze zaterdag 4 juli. Ik ga dat trouwens deze zomer wel vaker doen. Opstaan samen met jou in het weekend, kijk daar super hard naar uit. En het ding is, als je niet vaak zo vroeg opstaat, dan zie je ook niet altijd de zon opkomen. En dat heb ik vandaag nog eens gezien sinds lange, lange tijd. En dat is echt magisch om te zien. Die rode bol die omhoog komt in de achteruitkijkspiegel van de auto. Ah, ik vind het heerlijk. Deze ochtend ga je wakker worden met hits van Jelly Roll. Ook Coldplay en Shakira komen voorbij. En ook af en toe een hele goede throwback naar 2011 bijvoorbeeld. Want toen waren we allemaal aan het dansen op deze hit. Dit is Florida by Q. Zeer goed.

0: Maxime met Babette en hoe dan ook. Een dik jaar geleden hebben we een nieuwe artiest leren kennen. Een artiest die er toen in slaagde om de AB uit te verkopen. Dat is een kleine zaal. En dat was dus ook voor de fans die er als eerste bij waren en hem al leerden kennen voor het grote publiek dat deed. Nu, ondertussen zijn we al iets meer dan een jaar later en is hij eigenlijk de grootste artiest van dit moment geworden. En dat zal je ook merken, want hij komt naar Pukkelpop deze zomer. En het is een van de absolute headliners van dat festival. Als je het in Keulen hoort donderen, ik heb het natuurlijk over Somber. En die Somber, die wordt trouwens morgen 21. Die heeft nieuwe muziek uit. En die krijg je over een dikke 5 minuten bij Q.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
8: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
9: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
10: 500?
9: Schatje, dat is €25.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
9: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Allee, gracias, Kate.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Even boven.

0: wakker. Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Een naam doet we vermoeden en dat zijn majestueuze remixen maken van bekende hits. Dit was Rasputin bij Q en ik had het je beloofd, een jarige vanmorgen op de radio.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Morgen 21 en dit is een nieuwe single, My Body Isn't Ready.

Music met Nico Santos en Buddy. Dana die is onderweg om spelmateriaal naar de Heo-kampen te brengen met de vrachtwagen, zodat de kinderen zich kunnen amuseren deze zomer. En Aisha uit Echtegem die is er ook al vroeg bij deze ochtend. Ze stuurt goedemorgen. Net als Claude en Claudine, en dat is geen koppel, al had dat wel grappig geweest. En Femke uit Waregem die is al wakker door haar natuurlijke wekker, de baby. Mijn natuurlijke wekker, de kat, vond het deze ochtend om 4:30 toch net iets te vroeg.

0: Leona Lewis met Bleeding Love. Het is 8:01. Tijd voor het korte nieuws. Julie, de bosbrand bij de Spaanse Costa Brava, die zijn nog altijd niet onder controle.
1: Nee, inderdaad. Het vuur breidt zich zelfs verder uit door de wind en de droogte daar. De brandweer kan het vuur ook moeilijk blussen. Er ging al 2000 hectare grond in vlammen op. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden er bosbranden, in de buurt van Toulouse en Marseille. En ook in Portugal brandt het. Er zijn trouwens 5 vrijwillige brandweerlieden uit ons land naar daar vertrokken om er te helpen, nog de hele zomer lang. En we kennen alle 8e finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden.
0: Alright, dankjewel. En er staat 1 file op de Vlaamse snelwegen. Dat komt door een ongeval dat gebeurd is op de Brusselse buitenring ter hoogte van Halle. De linkerrijstrook is daar versperd.

0: Carpenter and Taste Back You. Luisteraar Kelly uit Schoten is ook al wakker van 5 uur deze ochtend. De kinderen naar het station te brengen voor het 10-daagse scoutskamp. Pubers van 13 tot 14 jaar, dat komt wel goed. Schrijft erbij, die gaan de tijd van hun leven hebben. Zometeen, dan duik ik samen met jou de weekendkranten in, waarin opvallend nieuws staat over de treinen, nu we het toch hebben over stations. Meer bepaald over de treinen naar de kust deze zomer. Want niet iedereen die in die treinen zal zitten, is wat het lijkt. Maar dat is voor straks. Ik ga ook een nummer spelen van Coldplay dat jouw goesting gaat doen krijgen om een reis door het Afrikaanse continent te plannen. Deze zomer nog, want het roept een soort van nostalgie op naar een tijd en een plek die je zelf eigenlijk niet hebt beleefd. Je hoort het zometeen na Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Medi Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials. In de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
4: 30 ideeën voor pastaschotels
3: in Libelle Lekker naar
4: de 5 beste beleggingen van het moment
3: in Trends of naar
4: Belgische politiek achter de schermen
3: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
7: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
9: Ego.

Martin Garrix met Ed Sheeran en Repeat It. Maximum. Zaterdag 4 juli vandaag, het is 7:15. Een heel goede morgen als je er net bij komt. Vandaag op de voorpagina van Gazet van Antwerpen. De titel: agenten bewaken de hele zomer het land. Van op de, sorry, hele zomer de treinen naar de kust. Het gaat dan specifiek over de treinen van Brussel naar Oostende. Dat komt omdat er veel veiligheidsproblemen geweest zijn de afgelopen jaren op die treinlijn. En het is nu een beetje te veel geworden. Dus heeft minister van Binnenlandse Zaken Quentin agenten ingezet om de situatie op de trein sneller te deescaleren. Schrik dus niet als je ineens een agent voorbij ziet lopen. Dat is helemaal normaal en de bedoeling. Nu, er is al zeker één Belg die vanaf nu nooit meer de trein zal nemen, want er is iemand wakker geworden deze ochtend met het winnende Euromillions biljet op zak. 80.220.498 euro is die Belg rijker. En het is toevallig, want het is nog maar van 9 juni geleden dat een Belg de grote pot won. Toen was het wel met het dubbele van dat bedrag, maar ja, ik denk vanaf dat je zoveel miljoenen op je rekening staan hebt, eentje meer of minder, dat maakt niet uit. Het is wel duidelijk, de Belgen zijn in de gelukszakkenpositie dit jaar. De vraag is nu alleen of dat in het voetbal ook zo zal zijn. De volgende match van de Belgen die is maandagnacht om 14:00 onze tijd. En vandaag staan onder andere Canada, Marokko en Paraguay, Frankrijk op de voetbalplanning. En op de muziekplanning Shoe Zoo van Shakira, eerst een andere vrolijke beestenboel. Alleszins in de videoclip van het nummer dat je nu op de radio hoort. Dit is Paradise van Coldplay. Goedemorgen.

man die bewijst dat je ook vanaf je 40 nog internationaal kan doorpikken. Want het hoeven niet altijd jonge TikTok-artiesten te zijn. Je hoort de Purple Disco Machine met zijn debuutsingle Hypnotized by Q. Het is ondertussen bijna 8 uur. Ik heb nog tijd voor één nummer en ik ga voor een one-hit wonder uit The Tents. Het is een song over liefdesverdriet, maar verder gaan als vrienden. En ook wel beseffen dat als er iets er niet meer is, dat je het dan keihard mist. Dit is Passenger in de ochtend van Q met Let Her Go.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws. Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Het is 1 over 8. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Julie.
6: Goedemorgen. De bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte daar. En daardoor kan de brandweer het vuur ook moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al meer dan 2000 hectare land verwoest. Meerdere gemeenten zijn daar ook in lockdown gegaan. Ook in Zuid-Frankrijk en in Portugal woeden er bosbranden. En er is ook niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Heenaal.
7: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen, naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
6: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. Intussen zijn er 5 vrijwillige brandweerlieden uit ons land naar Portugal vertrokken om er te helpen blussen bij die bosbranden. Ze reizen eerst naar het noorden van het land. Nog de hele zomer lang helpen Belgische brandweerlieden de Portugese brandweer. Ze worden wekelijks afgelost. In Iran start vandaag de nationale herdenking voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die duurt 6 dagen. Khamenei kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog toen. De Iraanse autoriteiten verwachten nu 20 miljoen mensen voor de begrafenis. Die vindt volgende donderdag plaats in de geboortestad van Khamenei. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba. Die raakte zelf ook gewond bij aanvallen eind februari. En we kennen alle 8e finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogacar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan al zijn 5e Tour winnen. Collega Stijn Vlamink blikt vooruit.
8: Het zou verbazen mocht iemand anders de ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw Eddy Merckx tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar van de kans is heel groot dat hij de ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogacar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
6: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden.
5: En er staan geen files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
9: Music, Jana de Wilde.
5: Zometeen gaan we wegdromen met een van de meest relaxte tracks van Lost Frequencies. Eerst Alex Warren, een zeer goede morgen.

0: Lost Frequencies met Yannick en Reality. Als het opstaan vandaag iets moeilijker ging dan anders en zware beats een beetje lastiger te verdragen zijn, no worries. Ik heb straks een hele, maar dan bedoel ik ook echt een hele chille plaat om mee wakker te worden. Maar eerst trompetten boven voor onze gloednieuwe Q-topschijf.
1: Dit is deze.

0: Bruno Mars met On My Soul. Onze gloednieuwe Q-topschijf. En dat in de week waarin we luisteraar Rune, 18 jaar uit Mol, samen met haar papa Bruno naar Milaan hebben gestuurd om daar Bruno Mars live aan het werk te zien. Dat was tijdens een hele spannende finale bij Vincent Live gisteren vanuit het Q Beach House. Vincent Live die is dan vanaf maandag gewoon terug op de radio.
1: Waar neem je Q mee naartoe?
0: Steven die vraagt ondertussen in de app, Jana, hoe chill is die rustige ochtendplaat waar je het over had? Beste Steven, het is echt een hele chille ochtendplaat. Misschien wel de allerchillste die we hebben bij Q-Music. En die komt eraan over een half minuutje ongeveer. Maar eerst heb ik een vraag voor jou. Voor jou, Steven, maar eigenlijk voor

iedereen die op dit moment aan het luisteren is. En de vraag is super simpel. Waar neem jij Q vandaag mee naartoe? Wat staat er allemaal op de weekendplanning? Waarmee ga je mensen jaloers maken? Je mag het allemaal doorsturen, want zometeen is het aan jou om de radio over te nemen als je iets leuk gepland hebt. Je dropt het maar via de app van Q. En dan hoor je het ondertussen misschien al een beetje aan de piano waar we naartoe gaan. Jawel, 15 jaar geleden brak Birdie door. En het was met een remake van de nummer van Bon Iver. En het is tot vandaag haar grootste hit. Dit is Skinny Love. Come on.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Music.
1: Q sounds better with you.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: mogelijk het mooiste nummer dat Meteor ooit gemaakt heeft. En hij staat nog aan het begin van zijn carrière, dus wie weet wat er nog allemaal gaat komen. Je hoort de nooduitgang bij Q Music, 7 minuten voor 8:30 ondertussen.
1: Waar neem je Q mee naartoe?
0: Nou, op dit moment staan we op in de bus bij luisteraar Sandra uit Evergem. Ze werkt als buschauffeur bij De Lijn. Alles is voorlopig heel rustig en ze kijkt vooral uit naar deze namiddag. Dan gaat ze een terrasje doen en een lekkere cocktail drinken. Vooral met de barbecue die ook nog eens lonkt vanavond. Dat is het voordeel aan het weekend vroeg moeten werken. Dan kan je de rest van de dag gewoon chillen en genieten. En luisteraar Kimberly uit Snellegem is onderweg naar Mazeik, waar het de show happening is van het show waterskiën dit weekend. Ik kende de discipline waterskiën. Ik weet wat een show is, maar ik wist niet dat je die twee dingen ook samen kon zetten. Maar blijkbaar is dat dus wel iets heel populair. Er worden een aantal teams verwacht, die gaan dat dan tegen elkaar opnemen. En Kimberly is samen met haar dochter Jana, die een van de show directors is, bezig met de voorbereidingen om de beker naar West-Vlaanderen terug te nemen. Ook aan alle andere teams, heel veel succes. Stuur misschien eens een paar foto's in de Q-web van als jullie daar zijn. Dan kan ik me iets beter voorstellen hoe zo'n show eruit ziet. En volgend jaar dan stuur je maar gewoon een uitnodiging naar Q-Music. Misschien komen we allemaal wel eens af. Zometeen Calvin Harris en Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life. Die staat klaar. En ook Teddy Swims met zijn Mr. Know-It-All. Heeft misschien een van mijn favoriete nummers. Het is Avril Lavigne, Skater Boy.

0: Calvin Harris met de Rag & Bone Man en Lovers in a Past Life. Het is 8:30 ondertussen. Tijd voor het korte nieuws. Julie, de politie zet extra agenten in op de trein naar de kust.
1: Ja, dat klopt. Het gaat om treinen van Brussel naar Oostende en Brugge. Agenten in Burger kunnen dan sneller ingrijpen bij gewelddadige incidenten op de trein en ook bij overlast. De politie zet die agenten in op drukke lijnen, op heenritten naar de kust en terugritten naar het binnenland in de avond. En 5 brandweerlieden uit ons land zijn vertrokken naar Portugal om de lokale brandweer daar te helpen bij het blussen van de bosbranden. De hele zomer lang lossen Belgische brandweerlieden elkaar af in Portugal om daar te helpen. Intussen blijft de bosbrand bij de Costa Brava in Spanje zich uitbreiden door de wind. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden er bosbranden. De hitte blijft er ook aanhouden. Er wordt de komende week opnieuw temperaturen boven 40 graden verwacht. Hier wordt het zonnig met wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden.
0: Je mag 2 keer raden wie er maandag naar Zuid-Frankrijk vertrekt. Lawel. Het is 8:50. Goed nieuws, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.

0: via Dean de Q met Man I Need. Een gelukkige verjaardag aan kleine luisteraar Celeste, die 5 jaar wordt dit weekend. 5 jaar, beste Celeste. Dat is de leeftijd waarop je eindelijk legaal wat later mag gaan slapen. Straks om 10 uur dan gaan de deuren van ons Q Beach House opnieuw open. Het is dé plek voor een appeke, een drankje en de beste live muziek met de voeten in het zand. Zo opende Camille vorige week nog het Q Beach House. En dat klonk zo. En afgelopen woensdag was Bas Serra de winnaar van The Voice te gast. En zometeen... Dan ga ik je terug meenemen naar een van de meest iconische sunsetconcerten van het Q Beach House. Het was de afsluiter van editie 2024 van twee broers en een heleboel enthousiaste Q-luisteraars.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
5: Van pomp naar pol. Van pomp naar... Van pomp naar pole position. Stop en tank 30 liter bij Shell en maak kans op 2 tickets voor de Formule 1 in Spa-Francorchamps. Download de Shell-app en doe mee. 1 stop met 2 naar Spa.
6: Lotto is op zoek naar een mond.
7: Wat heb ik?
6: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
7: Ja, dat kan ik wel smaken.
6: Of specialiteiten over de hele wereld.
7: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
8: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €8 miljoen. Lotto, omdat het kan.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Hummel koken.
11: Wat wordt het vandaag?
9: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, dat is een makkie.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
13: See her light up the night in the sea.
14: Stories are true.
15: Are you ready to be the hero?
12: Beleef Disney's Vaiana vanaf 8 juli in de bioscoop.

Jouw nummer 11 uit de Cute of 40, Milking en Madison. Op zaterdag 18 juli, vrijdag 31 juli en donderdag 27 augustus dan gaan we het terras van het Q Beach House omtoveren tot een gigantisch feest. Dat zijn namelijk de data waarop er nieuwe Sunset-concerten zijn deze zomer. Dat zijn optredens bij de ondergaande zon. En het zijn alleen maar de grootste namen uit de huidige hitmuziek die je dan bij ons op het podium zal zien. Elke zaterdag deze zomer laat ik je rond 8:45 in de ochtend naar een iconische optreden luisteren van ons Q Beach House. Een optreden dat al geweest is uit de voorbije edities, ofwel de Sunset-concerten van dit jaar. En vandaag, omdat er natuurlijk nog geen Sunset-concerten geweest zijn, gaan we terug naar 2024, 2 jaar geleden. Toen werd het Q Beach House eind augustus afgesloten door 2 broers. 2 broers die enorm veel goesting hadden om het strand van Oostende te laten dansen. En dat ga je voelen. Want ik heb speciaal voor jou nog eens de afsluiter bij van hun geweldige Q Sunset concert 2 jaar geleden aan ons Q Beach House. Dit is Clouseau, zoals zij toen live klonken met vonken en vuur.

vonken en vuur van Clouseau, zoals dat live kon 2 jaar geleden aan ons Q Beach House tijdens een sunsetconcert. Nu woensdag komt kinderkoor Scaletta trouwens langs voor een miniconcert. Dat is rond 5 uur in de namiddag. Q-music. Zorg dat je erbij bent. Zometeen Lilywood en The Prick. Eerst Taylor.

0: nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: En zo is 9 uur. Goedemorgen. Het liefst met jullie.
2: Goedemorgen. De hele zomer rijden er agenten mee op treinen van Brussel naar de kust. Zowel agenten in burger als in uniform. En ook in het station zijn er extra agenten aanwezig. Die hoort Anne Berger van de federale politie.
3: We merken dat er zeker in de zomer richting de kust soms grote groepen, voornamelijk jongeren, aanwezig zijn op die treinen die dan voor overlast kunnen zorgen. En het is eigenlijk om dat beter te kunnen monitoren en ook sneller te kunnen tussenkomen als er zich problemen zouden voordoen, dat er extra politieaanwezigheid is op de treinen.
2: De agenten kunnen ook op andere lijnen ingezet worden als dat nodig blijkt. Het aantal werkzoekenden is met 10% gedaald sinds begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Vlaanderen telt op dit moment ruim 206.000 werklozen. In januari waren dat er nog bijna 230.000. Voor het eerst in meer dan 4 jaar tijd daalt dat cijfer. Komt vooral door de beperking van de werkloosheid in de tijd. En 5 brandweerlieden uit ons land zijn vertrokken naar Portugal om de lokale brandweer daar te helpen blussen bij de bosbranden. De hele zomer lang lossen Belgische brandweerlieden elkaar af in Portugal om daar te helpen. Intussen blijft ook de bosbrand bij de Costa Brava in Spanje zich uitbreiden door de wind. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden er bosbranden. De hitte blijft er ook aanhouden. Er worden de komende week temperaturen boven de 40 graden verwacht. En we kennen alle 8e finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogacar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan al zijn 5e Tour winnen. Sportjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
4: Het zou verbazen mocht iemand anders de ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw die Merckx tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar van ja, de kans is heel groot dat hij de ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogacar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
2: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Zonnig met wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen wisselen bewolkt met kans op een bui in het noordoosten en tot 26 graden dan.
1: Op de E17 in de richting van Gent wordt er gewerkt aan het viaduct van Gent-Brugge. De rechte rijstrook is daar afgesloten. Verkeer van op lange afstand van Antwerpen naar de kust kan best via de E34 naar Brugge rijden. En Bestelbergen richting Oostende gaat best via de R4 in Merelbeke. Op andere plekken gaat het vlotter, je verliest er minder dan 5 minuten.
5: Music, Jana de Wilde.
1: Vroeg op de baan of lekker in je nest, het is mij al gelijk. Je hebt Q erbij genomen en dan begint je dag sowieso goed. Een zeer goeiemorgen.

niet meteen van plan was om vroeg de tent op te zoeken. Turn the Lights Off van Juste, Jackstyle en Jan. Het wordt weer een mooie festivaldag vandaag. We halen temperaturen tot 26, 27 graden. Onder andere Halsey, die staat op de line-up vandaag. Je kent ze van deze samenwerking met Marshmello, maar ook Closer met The Chainsmokers staat op haar naam. Ze is niet de enige headliner, ook Gorillaz is erbij. En vanavond wordt het hoofdpodium afgesloten door 21 Pilots. Is dit wat extra Werchter muziek van op de line-up in de playlist dit weekend van Q? Je zal het allemaal ontdekken vanaf 10 uur als we overschakelen naar het Q Beach House. Maar eerst gaan we de ochtend verder op gang sleuren. En dat doen we met Pink, die een zeer terechte vraag heeft.

0: Als jij deze zomer op kamp gaat of je hebt kinderen die op kamp gaan, dan verwacht je deze zomer waarschijnlijk een briefje naar het thuisfront. En dat briefje dat komt vaak te laat. En daar gaan we deze zomer iets aan doen. Hoe jij daarvan kan profiteren, dat vertel ik je zo meteen.
1: Hier Pipa de kat.
2: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
1: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
2: Je kunt ook vriend worden.
1: Van Maxizo.
2: De dierenwinkel met de lage prijzen.
1: Dan krijg je de specialetjes.
2: Plezante tips, eerste klas advies.
1: En promoties natuurlijk. Goesen, hè?
2: Daar zijn vrienden voor.
1: Ah ja.
2: Ah ja.
3: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
4: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Deze radiospot is voor u. Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
7: pas opgestaan,
6: al direct weer in slaap valt.
7: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
6: En maar kwijlen op zijn kostuum.
7: Ja, is dat normaal?
6: Nee, want slapen doet je in uw bed.
7: Het is bedtijd.
6: Echt waar.
7: Tijd voor een Sleep Life bed.
8: Sleep Life.
9: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel.
8: Sleep Life.
9: Sleep Life.
10: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
9: Krevel, leef beter.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi 1+1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: Sienna Spyro met Die on this Hill. De zomer die staat gelijk aan wat meer vrije tijd. En misschien is reizen een weekje rust ook als de kinderen op kamp zijn. En een van de leukste tradities van kampen vind ik het briefje of kaartje dat je dan als kind schrijft naar huis. En waarin je vertelt hoe braaf je wel niet bent geweest op het kamp. Of dat dat dan echt gebeurd is, dat kan nog ter discussie staan. Je vertelt hoe lekker het eten was. Je sluit af met de groetjes. En je schrijft de plek en de datum van wanneer het kaartje is. Je kent het wel, maar het probleem met die brieven is dat die soms ook wel eens te laat durven komen. Zeker als het kamp maar kort duurt en je stuurt je briefje op de laatste of de voorlaatste dag. En daarom heeft mijn collega Ulrike Douwer deze zomer iets nieuws in het leven geroepen en dat is de kampkoerier. Dat is iemand die samen met jouw kind een brief gaat schrijven voor het thuisfront en dat van op kamp. En dat brengt hij dezelfde dag nog naar je toe, zodat je eigenlijk als allereerste hoort hoe geweldig het voor het kind wel niet is om vooral niet thuis te zijn. Is jouw zoon of dochter 12 jaar of jonger en gaat hij op kamp deze zomer, dan moet je hem of haar zeker inschrijven via de Q-app. En wie weet komt de kampkoerier van Q dan wel langs op hun kamp.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Sasha Becchio met Not At This Party. Het is 9:30, tijd voor het korte nieuws. Julie, de politie die zet extra agenten in op treinen naar de kust.
1: Ja, het gaat om agenten in burger en in uniform. Die kunnen dan sneller ingrijpen bij gewelddadige incidenten op de treinen en bij andere overlast. Zulke incidenten komen steeds vaker voor, vooral in de zomer wanneer het druk is op de treinen. De politie zet die agenten in op drukke lijnen tussen Brussel en Oostende. En we kennen alle 8e finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. Zonnig met wat stapelwolken en maximaal tot 27 graden. Morgen wisselen bewolkt met kans op een bui in het noordoosten en tot 26 graden dan.
0: Het blijft nog opnieuw heel rustig op de Vlaamse snelwegen. Nergens een file van langer dan 5 minuten op dit moment.

0: enige wat je nodig hebt om elke dag, als je je wat minder goed voelt, terug beter te maken. Dat is A Little Bit of Love. Je hoort de Tom Grennan bij Q. Luisteraar Fieke is onderweg naar Bellewaerde voor Mila, haar 7e verjaardag. Mila, proficiat. Ze gaan er samen een onvergetelijke dag van maken en duimen voor korte wachtrijen. Ik heb net gehoord dat iedereen vertrokken is en je dus overal vlot binnen kan. Denk ik. Weet je nog met welke hit Ed Sheeran bij ons voor het eerst een hit te pakken had? Dat is echt al heel veel jaren geleden. We gaan voor een stukje nostalgie zometeen, na de nieuwe versie van Faithless, wat ook een beetje nostalgie is. New Religion met Bebe Rexha.
1: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
2: Are you ready to be the hero?
1: En Catherine Lange-Ayer.
3: Let's go save the world.
1: Hun missie, een oceaan vol monsters trotseren.
3: The ocean chose me.
1: En zo haar volk redden. Luister volgende week elke ochtend naar Robbe Petit Jean.
2: I got your back.
1: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
4: Q-music!
1: Maximum.
5: Summer. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Het zijn solden in de designer-outfit.

0: Famous brands, lovely prices.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Adventure is everywhere.
3: Kom naar de Solden.
4: Nee, Solden.
3: Solden?
4: Een S Solden bij AS Adventure.
3: AS, dat is ook al mijn S.
4: Ja, Solden bij AS Adventure.
3: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
4: Nee, het is Solden.
3: Shit, hè.
4: En zondags open.
3: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.

Rexha en Faithless met New Religion. Deze nacht zijn Taylor Swift en sportman Travis Kelce officieel getrouwd. Het was om 19:30 lokale tijd te doen gisteravond in New York in de Madison Square Garden. Dat is die supergrote indoor arena daar in Manhattan. En heel veel Swifties die niet uitgenodigd waren, die stonden buiten aan de arena te wachten om toch te proberen een glimp op te vangen van het koppel. Het heeft geregend, heel veel, maar op een bepaald moment was het zo hard aan het regenen dat de stortbui toch een einde gemaakt heeft aan het grote feest daar buiten voor de fans. Taylor Swift, die blijft een van de helden van de Q-top 40 en die hoor je natuurlijk over een kwartiertje vanaf 10:00 opnieuw vanuit het Q Beach House. En ik heb nu voor jou een van de beste vrienden van Taylor Swift. Ze hebben al heel veel samengewerkt, ze kunnen altijd op elkaar rekenen en dat is mooi. Dit is Ed Sheeran en The 80s.

Tiësto uit 2020 met The Business. En The Business die moet altijd blijven draaien en dat doet het ook vanaf 10 uur opnieuw in Oostende als de deuren van het Q Beach House opengaan. Dat gebeurt over ja, 9 minuten met de Q Top 40 met Timo Pirella. En ook Liam, Naomi en Vincent die zijn straks opnieuw van de partij. Als je tegen 11 uur trouwens naar het Q Beach House gaat, dan kan je daar ook brunchen. Als je iets lekker koopt, dan krijg je er een gratis warm drankje bij. En dat is altijd leuk om te hebben. Ik heb nog 2 songs voor het nieuws van 10 uur. Enema en Ellie Goulding met Hypnotized is voor zometeen. Eerst de nieuwe single van Judith. Dit is I'd Love to Be in Love.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: This is a muscle van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
6: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
11: Info op telenet.be.
13: Koffer gestolen in Kreta.
14: Oh nee.
13: Vakantiepret wordt vakantiepech.
15: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
16: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Julie.
17: Goedemorgen. De hele zomer rijden er agenten mee op treinen van Brussel naar de kust. Zowel agenten in burger als in uniform. En ook in de station zijn er extra agenten aanwezig. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
18: We merken dat er zeker in de zomer richting de kust soms grote groepen, voornamelijk jongeren, aanwezig zijn op die treinen. Die dan voor overlast kunnen zorgen. En het is eigenlijk om dat beter te kunnen monitoren en ook sneller te kunnen tussenkomen als er zich problemen zouden voordoen, dat er extra politieaanwezigheid is op de trein.
17: De agenten kunnen ook op andere lijnen ingezet worden als dat nodig zou zijn. Het aantal werkzoekenden is met 10% gedaald sinds begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Vlaanderen telt op dit moment ruim 206.000 werklozen. In januari waren dat er nog bijna 230.000. Voor het eerst in meer dan 4 jaar tijd daalt dat cijfer. Komt vooral door de beperking van de werkloosheid in tijd. En in Portugal zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze een bosbrand probeerden te blussen. Dat meldde Portugese media. Een man van 55 liep zware brandwonden op. De andere man van 34 liep zware verwondingen op aan zijn hoofd nadat hij uit een bestelwagen met bluswater viel. Bij verschillende branden in Portugal vielen in totaal al 9 gewonden. Een 1000-tal brandweerlui proberen de branden te blussen. Ook 5 Belgische brandweerlieden gaan er helpen. Zonnig met wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten en tot 26 graden dan.
16: Dankjewel Julie, op de weg verlies je nergens meer dan 5 minuten, dus wij kunnen eraan beginnen. Een heel erg goeiemorgen. Het is zaterdag 4 juli vandaag. En goed nieuws, ik ben ze daarnet nog even allemaal afgegaan. Ze zijn wel degelijk met z'n 40en aanwezig. De zon schijnt, het weekend is bezig. Voor sommigen zelfs al een beetje zomervakantie. De ideale omstandigheden dus voor een nieuwe Q-top 40. Welkom.

0: Timo Pirera.
1: Ja, eigenlijk het echte begin van je weekend. Hè. Zo op zaterdagochtend. Hallo, bonjour, guten tag en misschien zelfs buongiorno. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb er echt heel veel goesting in vandaag om die 40 beste hits van het moment allemaal jouw richting uit te knallen. Jij hebt gekozen in welke volgorde we dat gaan doen. Dat doe je door hartjes uit te delen in de Q-app. Iedere keer als je zo een hit hoort op de radio waarvan je denkt, ah wel ja, dat vind ik wel een leuke. Dat is eigenlijk gewoon een beetje Tinder, hè, maar dan zonder van die gekke figuren tegen te komen. Daarnaast baseert deze lijst zich ook op streamingcijfers, airplay en sociale media. En dit zijn de statistieken van deze week. 20 stijgers, 2 staanblijvers, 17 dalers en ook 1 nieuwe hit. Die komen er straks allemaal aan. Eerst nog even terug dat geheugen opfrissen.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.
1: Dat was Somber. Homewrecker stond voor de 18e week in de lijst.

Zeg, ben jij ook een van die mensen die afgelopen week zo is gaan slapen na de eerste helft van de match van de Rode Duivels en dus misschien het meest legendarische voetbalmoment van dit WK heeft gemist? Die 3-2 comeback, ja, ik wel. Stoem, ik ben gewoon gaan slapen midden in die match. En dan word je 's ochtends wakker en dan denk je echt, juu, ik ga nooit meer slapen tijdens een voetbalmatch. Shakira, Shakira, Burna Boy, Die Die, vorige week opnieuw de nummer 1 in de Q-top 40. Of dat deze week ook nog altijd het geval is, dat ontdekken we net voor 1 uur vanmiddag. Je luistert naar die Q-top 40 live vanuit het Q Beach House in Oostende met zometeen helemaal achteraan de lijst een dikke zomerhit. Als jij dus even massaal hartjes wil gaan geven in de Q-app aan dat liedje, dan komt dat volgende week helemaal goed. Dan vliegt die er niet uit, want anders eindigt die zoals deze arme Charles, die dus met zijn klikken en vooral ook met zijn klakken uit de lijst ligt. Ja, vind ik echt jammer. So Much Beauty, Lost Frequencies doet niet meer mee aan de Q-top 40. Gelukkig wordt dat straks wel helemaal goed gemaakt met een gloednieuwe hit. En die kan je ondertussen al wel goed meezingen, denk ik. Nu eerst volume open, zonnebril op je neus. Als je in de wagen zit, zo het raampje een beetje open. Dit wordt heel goed. Kamrad en dat heerlijke Be Mine.

0: het is zo spijtig. Elke stuurt het ook al in de queue. Allee, jong, Kamrad achteraan. 4 plekken minder voor Be Mine kan je wel goed maken door een hartje te gaan geven in die app. De Q-app voor alle duidelijkheid. Talina uit Vlierzeelen bijvoorbeeld heeft dat ook gedaan. Wel goed nieuws, want Kamrad die komt naar ons land. Naar de kust zelfs, om precies te zijn. Hij treedt op tijdens het 10 om te zien. Dit jaar is dat in Middelkerken te doen. En tickets die kan je gratis bestellen via vtmtickets.be. Die zijn zeker nog te verkrijgen, dus ik zou daar zeker eens een kijkje gaan nemen. Ik heb al wel een paar live concertjes zien passeren van die Kamrad, van die Duitse gast. En het is echt wel leuk, want die neemt altijd trompetjes mee. Je moet eens luisteren. Dat wil je toch live zien? Heel leuk. Zometeen een hit in de Q-top 40 die pas sinds vorige week in de lijst staat. Eentje waar je zo een beetje hees voor moet zijn als je dat goed wil kunnen meezingen. Dus ben ik even blij dat ik een snotvalling heb gekregen van al die airconditioning deze week. Amai, echt, ik kan het geluk niet op. Straks zingen, nu eerst rocken op nummer 39 met Olivia Rodrigo.
1: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat past binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Mm, slim.
1: Prachtige keuken, hè.
2: Ja.
3: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solde tot 30% korting.
4: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter. Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Solden bij Zalando.
8: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solden bij Zalando.
10: Zeg, de Vos.
11: Ja, Lemmes.
10: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
11: Oei, wat doet hij er zo op?
10: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
11: Ja, en?
10: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
12: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
13: Dat is
14: de Vos Lemmes.
15: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
16: Sleep World is nu zondag al open.

vorige week nog de diepste daler. En deze week terug plus 2. Shalala, Max en Andy Grammer. De Q Top 40. Veel Q-luisteraars die in de app laten weten dat ze ook een snotvalling hebben opgedaan door de airconditioning. Bas uit Genk bijvoorbeeld, die kan al 2 nachten niet meer fatsoenlijk slapen. Ja, je moet er even door, Bas. Bij mij is het ook zo 2 dagen heel fel geweest en nu is het al een beetje beter. Vervelend om zo wat ziekjes aan de zomervakantie te starten, maar mijn mama die zou zeggen, het is vanzelf gekomen, dus het zal ook weer vanzelf weggaan. Voilà. Als jij ook een beetje hees zou zijn op dit moment, dan heb ik wel goed nieuws. Dan kan je tenminste heel goed meezingen met de volgende hit in de lijst. Want voor die, dat nummer, liever, heb je wel echt zo een beetje een heese stem nodig. Het is deze waar ik het over heb. Maar ja, je hoort die nieuwe hit al een tijdje bij Q. Sinds vorige week ook nieuw in de Q-top 40. Het is een 16-jarige madame die, toen ze nog jonger was, 12 om precies te zijn, meedeed aan Junior Eurosong Eurovision. Je weet wel, zo voor de kinnetjes. Daar werd ze 5e. En zo zie je maar, alles op zijn tijd. Hè. Ook niet als je 1e wordt, dan kan je nog altijd een wereldhit maken. En het is, ja, er is zo'n heel leuk stuk in dat liedje dat ik altijd heel graag meezing in de auto. Dat is waar zo de muziek wegvalt. En dan heeft ze zo een heel heese stem. En ze zingt dan zo verder. Dat klinkt dan zo. En ik dacht, nu ik zo'n heese stem heb, kan ik dat ook wel eens proberen. We don't talk anymore, talk. Ja, kijk, het was beter in mijn hoofd, sorry daarvoor. Nummer 37, Freya Sky en Silent Treatment. The Q Top 40. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Als je alleen in de auto zit, is het zo leuk om mee te zingen op nummer 37. Freya Sky en Silent Treatment. Even kijken op de weg. Eén file waar je 5 minuten verliest, die staat op de A12 richting grens Nederland. Daar moet je dus 5 minuten aanschuiven. En dat tussen Antwerpen Haven en Stabroek. En mocht je dan toch nog ergens anders stilstaan, dan heb je alleen maar goed nieuws, want dan gaat het daar wat vlotter.
1: Timo Pirera.
0: Gisteren won Rune uit de Mol het meest gegeerde concertticket van het jaar. Haar naam staat op de Q Guestlist voor het concert van Bruno Mars in Milaan. Hier is hij met Risk It All.

0: 28 weken lang in de lijst en dus onze langst genoteerde hit in de Q-top 40. En als je dan even gaat terugtellen, betekent dat dat we al meezingen sinds 19 december 2025. Offenbach en Miles Away. Een heel erg goede morgen. Ja, als je op dit moment naar Q-music aan het luisteren bent, dat betekent dat waarschijnlijk dat je je in België bevindt. Denk ik dan, alhoewel. Gisteren was ik hier aan het babbelen met iemand aan Q-Beach House. Die was helemaal vanuit Los Angeles naar België gekomen. Het was wel een Belg natuurlijk. Maar ik wil toch graag even naar Amerika. De Verenigde Staten. Vandaag 4 juli. Oftewel, 4th of July, Independence Day, de belangrijkste nationale feestdag daar. En het is ook de favoriete feestdag van onze nummer 34 in de lijst. Ze houdt zoveel van de 4th of July, dat ze vandaag zelfs haar trouw heeft gepland. Als dat niet mooi is, ze komt er zo meteen aan.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

Taylor Swift en Elizabeth Taylor op 34. Werd al een paar jaar uitgekeken naar de trouw van de eeuw, zo noemden heel veel mensen het. En ja, dit weekend is het eindelijk zover. Het is blijkbaar net gebeurd, een paar uur geleden. Taylor Swift is officieel getrouwd en dat allemaal met een zeer groot feest in de Madison Square Garden in New York is dat. Je kan dat een beetje vergelijken met het Sportpaleis in België blijkbaar. 20.000 mensen die daar binnen kunnen. Er zijn 1.000 mensen uitgenodigd voor het feestje, dus het zal sowieso wel een dik feestje zijn geweest. En Adam Sandler, de acteur en de comedian, die heeft het daar allemaal aan elkaar gebabbeld. Wat vind ik dat wel heel cool. En ook een lichtpuntje, als je dan een van die 1.000 genodigden was. Je mocht geen cadeau meenemen. Het was verboden om een cadeautje, want ja, die mensen die zijn schatrijk, die hebben al alles in de wereld. Dus ja, dan hoef je tenminste zo niet 3 weken na te denken van, goh, wat ga ik die mensen geven? Want wat moet je mensen geven op een trouw? Ik weet het ook niet. Kijk, bij Camille staat er nog geen trouw gepland, denk ik. Ik heb in ieder geval nog geen uitnodiging ontvangen. +2 voor nu dat je weg bent.

Broken met David Guetta. En J-Lo, min 3 wel voor Save Me Tonight. Zometeen een mooie stem uit Vlaanderen. Eerst nog The Voice van Vlaanderen. Dit is Bas Sarah op nummer 31.

0: gewoon de Voice van Vlaanderen. Deze week 6 plekken de lucht in en staat dus op nummer 31.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: Min 4 voor onze grote Duitse kameraad Kamrad. We moeten zien dat ze niks krijgt. Min 12 voor Olivia Rodrigo. Tell the whole damn world how one night I was born in bed and stopped you on the internet. 38. Max en die Grammer gaan 2 plekken de lucht in met The Thing

0: nummer 37.
1: 16-jarige Freya Sky gaat één plek de lucht in met Silent Treatment. Min 11 dan, dat is stevig voor Risk It All van Bruce.

langsgenoteerde Offenbach, min 9 deze week. De bruid Taylor Swift die zingt 3 plekken lager met haar Elizabeth Taylor.

en plus 6 voor Bas Sara. All because of you. En wij snel door met de Q-top 40 nu. Ilias uit Zoutleeuw en Ashley uit Beringen die gaven een hartje aan die heerlijke Save My Love. Ze moeten deze week wel zakken. Min 12.

Vrijdag, zaterdag, zondag eigenlijk, ja. Yesterday, today, tomorrow. Staat op nummer 29. Het is zaterdag vandaag. Fijn dat je bent ingestapt in de sneltrein van de Q-top 40. We knallen na 11 uur nog 28 hits door je boxen. Onder andere Miles Smith en Niall Horan komen er nog aan. En je was misschien ook al aan het denken, waar blijft die Jonas Blue? En zometeen ook die heerlijke hit van Ed Sheeran en Martin Garrix.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
3: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van 399 euro. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
7: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Julie.
8: Goedemorgen. De prijzen in de supermarkt blijven dalen. Voor het eerst in 5 jaar is de inflatie zelfs negatief. Vorige maand ging het om een daling van 0,41%. Je hoort Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
9: Het ligt voor een deel ook wel aan goede oogsten. Dat zorgt ervoor dat heel veel groenten, fruit en bijvoorbeeld ook aardappelen een pak goedkoper zijn dan vorig jaar. Dat duwt die inflatie wat naar beneden. Maar natuurlijk, ja, we hebben zoveel hoge inflatie gehad de voorbije jaren, dat het ooit wel eens een keer wat moest afvlakken. We hopen dat het ook zo blijft.
8: Want door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen die prijzen ook wel weer stijgen. In de gevangenis van Itter in Waals-Brabant zijn de cipiers opnieuw aan het werk, dat meldde de vakbonden. Gistermiddag brak een spontane staking uit nadat een gedetineerde 2 cipiers had aangevallen. De man werd overmeesterd en zit nu in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. En Oekraïne heeft opnieuw Russische olieinstallaties aangevallen aan de Oostzee, dichtbij Sint-Petersburg. Dat is te zien op videobeelden op Telegram. Volgens de gouverneur van de regio werden er 67 Oekraïnse drones neergehaald. Het is nog wel niet duidelijk of er schade is en hoe groot dan. Bij een Russische aanval op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne vielen dan weer 4 doden en 27 gewonden. Reddingszoekers zoeken ook nog naar mensen onder het puin. Zonnig met wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kansen op een bui in het noordoosten en tot 26 graden dan.
7: Dankjewel, Julie. En het begint ondertussen al drukker te worden op de weg. Ja, natuurlijk, de zon schijnt, dus jij wil erop uittrekken, denk ik. Hè. Staan er 6 files van 5 minuten of meer. 2 op de E40 richting de kust. De langste duurt 10 minuten tussen Oostkamp en Loppem. Dat komt daar door een ongeval. En ook 5 minuten tussen Zwijnaarden en Drongen. Op de A12 richting grens Nederland, 10 minuten erbij tussen Poldervliet en Stabroek. Op de E411, 7 minuten tussen Hoeilaart en Overijse. Op de E17 richting Gent, 5 minuten tussen Destelbergen en Gentbrugge. En ook nog 5 minuten op de Antwerpsring richting Gent tussen Legrellenlaan en de Kennedy-tunnel.
0: Timo Birreda.
7: Aha, een heel erg goeiemorgen. Met nu een ex nummer 1 waar we toch allemaal al een beetje verliefd op zijn geweest. Denk ik. Olivia Dean.
0: Nummer 28.

ga geen uitspraken doen over mensen in hun 40. Ik denk dat die ook nog jong zijn. Just remember, we're forever young. Ja, ja, DJ Lishes en Milo. Twee frisse 40ers, zo kunnen we toch wel zeggen. De Q-top 40. Staan op nummer 27 in de Q-top 40. Een heel erg goeiemorgen. Je luistert naar de lijst die jij volledig zelf in handen hebt. Het is al zaterdag. Ja, echt waar. De week die vliegt voorbij. Voor veel mensen is het zomervakantie. Voor veel mensen ook niet. Er zijn nog wel wat mensen aan het werk. Berichtje van Tine uit Mazeik. Die zegt even een kleine waarschuwing. Tine en Bart zijn onderweg richting het Q-Beach House. De zon is besteld. De vakantiebestemming zit goed. En nu ontbreken er alleen nog twee lekkere cocktails. Oh. Wij kijken naar uit om eens gezellig langs te komen bij jullie. Oh,

0: 21 weken in de Q-top 40. Hoogste positie was nummer 11 voor Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe deze week. Veel hartjes, onder andere Levi uit Herwijnen en Inge uit Antwerpen. Die hebben erop gestemd. Ze staan op nummer 25. Miles Smith heeft trouwens een tijdje geleden ook een nieuw album uitgebracht. Ik zeg een tijdje geleden, volgens mij is dat... Nee, het is wel een tijdje geleden, jawel. Ik was even in de wacht. Maar er stond ook een titelhit op. Dus de titel van die hit was ook de titel van het album. Die heet My Mess, My Heart, My Soul.
1: This is my mess, my heart, my life.
0: Ja. My Mess, My Heart, My Life, dus niet My Soul. En vanavond dan start ook de My Mess, My Heart, My Life tournee. Dat is een hele lange titel, dus als hij dan ook merchandise en zo gaat maken, dan gaat dat wel allemaal grote maten zijn, denk ik, want dat is heel veel tekst dat dan op dat t-shirt moet. Op 18 oktober dan komt hij ook langs in Vorst Nationaal en tickets die zijn nog altijd te koop. Ik denk, die Miles Smith die wil je wel een keer live aan het werk zien. Zometeen onze Q-collega in de lijst. Je hoort hem elke vrijdagavond om 11 uur op de radio. En als je vandaag nog zo een fietstochtje of zo hebt gepland met aansluitend een terrasje, dan is dat eigenlijk de ideale opwarmer. Het is een beetje dance, maar zo ook op het gemakje wel.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
3: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
2: Wel, dat is niet normaal.
3: Nee, het is tijd.
2: Hoog tijd.
3: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
2: Maar uw bed aan u.
3: Exact.
4: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
6: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden
7: in Moneybeam!
8: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
9: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
10: en Brico Planet
9: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
10: 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
12: Hoe dat?
11: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
12: Oh cool!
11: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.

Wat een heerlijke hit. Het is niet Olivia Dean, wel iemand die er heel veel op lijkt qua stem. Toch Sienna Spyro, deze week wel min 12 en ik vind dat zo spijtig. Material Lover. Ja, een dik uurtje geleden hebben we afscheid moeten nemen van Lost Frequencies. Die staat niet meer in de Q-top 40 deze week. Ik vind dat heel spijtig. Ik vond het echt een leuke zomersnummer, maar je weet hoe dat gaat in een lijst. Ja, elke week moet er wel eens een nummer uit om dan plek te maken voor een nieuwe hit. En deze week was dat wel best terecht, vond ik. De nieuwe hit die zometeen binnenkomt in de lijst, ja, die heb je gewoon nodig. Het is zomer, het gaat een warme en hete zomer worden, dat is ook meteen duidelijk. Het gaat zo iets warmer worden dan de afgelopen jaren, las ik al online. En dan gaat deze wel heel goed van pas komen, denk ik. En oh, ze is daar juist. Nieuw. Natuurlijk, topic. Becky G, massaal veel hartjes in de queue heb gekregen. Het is onze ex-Q-topschijf. Deze week onze hoogste, maar ook enige nieuwkomer. Op nummer 22.

0: weet niet helemaal in welke context dat je Papi eigenlijk moet zien, maar ik vind het wel een heel catchy en zomerse hit. En dat komt goed uit, want het is onze hoogste nieuwkomer in de Q-top 40 deze week. Topic Becky G en Sorry Papi. Zeg, ja, die Topic, dat is een Duitser. Die ligt dus uit het WK. Die gaat niet meer zo heel veel kunnen supporteren. De Rode Duivels, die liggen er miraculeus wel nog in. Die zitten er nog in, liever. Heel straf, komende dinsdag. Dan spelen ze blijkbaar tegen de Verenigde Staten. Dat is nog niet zo heel lang bekend. En de Verenigde Staten, die zijn hun beste speler kwijt door een rode kaart. Dus wie weet, winnen we dat ook nog. Stel je dat even voor. Nog een berichtje in de Q-app van Lina.
1: Hey Q, ik ben Lina en ik ben vandaag... Ja, nee, ik ben...
0: Ja! Oh, gelukkige verjaardag, Lina. Als je vandaag voor je verjaardag naar de kust komt, zeker doen. Het is wel al vrij druk op de weg, maar ja, natuurlijk, iedereen wil naar de kust. Hè. Even kijken, 12 files van 5 minuten of meer. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 25 minuten bij tellen en dat tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Dat komt daardoor een ongeval. En ook nog tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West even aanschuiven. 5 minuten is dat. Richting Gent dan op die Antwerpse ring, 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dat komt daardoor een defect voertuig. Op de A12 richting Gent-Nederland, 10 minuten tussen Poldervliet en Berendrecht. Op de E40 richting Kust 10 minuten tussen Zwijnaarden en Nevelen. Tussen Oostkamp en Loppem liever 6 minuten. Op de E40 richting Gent 10 minuten tussen Erpenmeren en Wetteren door een ongeval. Op de A12 richting Antwerpen verlies je 5 minuten tussen Zandvliet en Berendrecht. Op de E34 richting Brugge 5 minuten tussen Maldegem en Adenburg-Skaal... Ach, ik had dat vorige week ook, hè, Djuwe. Arenburg... Kalseide, dat is het, 5 minuten. E313 richting Hasselt, 5 minuten tussen Tessenderlo en Beringen. Op de E411 verlies je 5 minuten tussen Hoeilaart en Overijse. En op de Brusselse buitenring tenslotte nog 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, als dat tenminste nog kan, dan gaat het daar wat vlotter.
2: Timo Pirera.
0: Ja, de Rode Duivels tegen Amerika, dat gaat nogal wat worden. Hier komt een Amerikaan, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, op nummer 21.
2: Q-top 30. Q-music. Nummer 21.

0: nummer 21 in de Q Top 40. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Zometeen de bovenste helft van de lijst.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Eerst dit nog. Plus 3 voor Kygo, Khalid Griffin. Save My Love. Berre moet één plek achteruit. Yesterday, Today en Tomorrow.

0: 2020.
1: Stevige terugval voor Olivia Dean. Min 11 voor So Easy.
2: Make it so easy.
1: DJ-licious Milo zijn voor eeuwig jong. Ze mogen plus 3. Forever young. Diepste daler is het 22-jarige Thomas Gray. Hij gaat min 13. Min 1 voor Miles Smith, Niall Horan en hun Drive Safe.

0: 20.
1: Lekker zomers, maar wel 9 plekken lager voor Lost Frequencies. I'm in love met Sienna Spyro. Jij iets minder, ze gaat min 12. A material lover, yeah. A material lover. 22. Sorry Papi, eerste en hoogste nieuwkomer Becky G. Nummer 21. En Cameron Whitcomb mag 1 plek omhoog.

0: De Happy Song van Shakira. Niet de Happy Song. Ik zag deze week een video op Instagram voorbij komen van een Vlaamse artiest die er zo meteen aankomt in de Q-top 40. En die vergeleek zichzelf een beetje met een probleem dat jij deze dagen misschien ook wel eens ervaart in jouw slaapkamer. Ja, hij vindt dat hij zelf lijkt op een probleem dat jij soms ervaart in je slaapkamer. Vooral zo in de zomermaanden. Hij vindt zelf namelijk dat hij heel veel lijkt op een mug wanneer die uithaalt op het podium. Je moet eens even luisteren. Ja, ik hoor het wel eigenlijk zo. Ja, voilà, zo meteen op nummer 19.
1: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
2: Are you ready to be the hero?
1: En Catherine Langa-Aya.
3: Let's go save the world.
1: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
3: The ocean chose me.
1: En zo haar volk redden. Luister volgende week elke ochtend naar Robbe Petitjean.
2: I got your back.
1: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
4: Q-music!
1: Maximum.
4: Summer.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijdvarkens en kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
8: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
9: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
10: Torfs!

Vandaag staat zijn laatste concert in de UK op de planning. Het lijkt precies al een half jaar geleden dat hij nog in Amsterdam was, maar dat is eigenlijk helemaal niet lang geleden. Hè. En hierna trekt hij nog naar Zuid-Amerika en Mexico. Harry Styles en American Girl. Als je op de Instagram van het DJ Jonas Blue scrolt, dan kan je denken van, ik had eigenlijk ook een carrière als DJ moeten starten, want die heeft wel echt een heel cool leven, hè, die Jonas Blue. Hij reist zowat de hele wereld rond en wanneer hij dan thuis komt, heeft hij een heel groot zwembad in de tuin met op de bodem van dat zwembad Jonas Blue staan. Zo in het groot, dus vanuit de lucht, als je daar met een vliegtuig over gaat, dan zie je dat in zijn zwembad. Dat is wel heel cool. En ik begin dan te denken, hoe komt het dat de muziek van die Britse DJ altijd hits worden op de radio? En er is eigenlijk gewoon één simpele reden, denk ik. Pop en dance bij elkaar en dan zo nog een beetje zomervibes. Ja, dat werkt natuurlijk elk jaar. In 2015 is die met dit liedje doorgebroken. Ja, dat weet je nog waarschijnlijk wel, 2015. Dan een jaar later deze. Was ook een zomerhit. Dan een jaartje later. Mama. 2018. Ja, Rise en 2019. Ritual, ook een dikke hit geweest. Daarna was het dan even gedaan. Dus sinds 2019 hadden we geen dikke hit meer op de radio van Jonas Blue. Maar nu is het 2026. Hè, en hij dacht van, oh, ik zal nog eens even in gang schieten. En dit is zo goed. De king van de zomer. Zo kan je hem toch bijna noemen, denk ik. Hij is back in business. Deze week schiet hij meteen de lucht in. Jonas Blue.

berichtje van Valérie uit Mechelen. Hij was gisteravond fantastisch in Zemst. Ja, blijkbaar was het turfpop met onder andere Maxime op het podium. Dat zal wel heel leuk zijn geweest. Zometeen krijg je Alex Warren, de sterkste stijger, na Ed Sheeran en Martin Garrix. Stay.

sterkste stijger deze week. Onder andere dankzij het hartje van Arne uit Sint-Katelijne-Waveren. Alex Warren en Passenger. En als je denkt van, oh, is het al gedaan? Ja, nee, natuurlijk niet. Zometeen het laatste uur van de Q-top 40 met daarin de 13 beste hits van het moment. Jij zit op de eerste rij, misschien onderweg naar huis. Weekend even vieren. De sfeer zit goed met onder andere Alex Warren nog eens.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Krekenpot met gekapt, krekenpot met granola. Oh, krekenpot op een hamburger. Of krekenpot gewoon op een boterham.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Julie.
5: Goedemiddag. De prijzen in de supermarkt blijven dalen. Voor het eerst in 5 jaar is de inflatie zelfs negatief. Vorige maand ging het om een daling van 0,41%, blijkt uit onderzoek van consumentenorganisatie Testaankoop.
6: Het ligt voor een deel ook wel aan goede oogsten. Dat zorgt ervoor dat heel veel groente, fruit en bijvoorbeeld ook aardappelen een pak goedkoper zijn dan vorig jaar. Dat duwt die inflatie wat naar beneden. Maar natuurlijk, ja, we hebben zoveel hoge inflatie gehad de voorbije jaren, dat het ooit wel eens een keer wat moest afvlakken. We hopen dat het ook zo blijft.
5: Want door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen die prijzen ook wel opnieuw stijgen. In de gevangenis van Itter in Waals-Brabant zijn de cipiers opnieuw aan het werk, dat meldde de vakbonden. Gistermiddag brak er een spontane staking uit nadat een gedetineerde 2 cipiers had aangevallen. De man werd overmeesterd en zit nu in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk dus hervat. En in New York is de Amerikaanse popster Taylor Swift afgelopen nacht getrouwd met American footballspeler Travis Kelce. Het koppel huurde daarvoor de grote evenementenhal Madison Square Garden af, want er maar waren meer dan 1000 gasten aanwezig. De gasten moesten alles geheim houden en hun gsm's afgeven. Honderden fans stonden ook buiten toe te kijken. Het feest zou in totaal zo'n $20 miljoen kosten. En deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maximaal tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui tot 26 graden dan.
4: Dankjewel, Julie. En lekker druk op de Vlaamse snelwegen. 8 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 40 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Dat komt daardoor een ongeval. Op diezelfde Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Op de E313 richting Hasselt 25 minuten tussen Ham en Beringen door een ongeval. Op de E40 richting Gent 22 minuten tussen Achpenmeren en Wetteren door een ongeval ook. Op de A12 richting Grens-Nederland verlies je er 11 tussen Poldervliet en Beren. Op de E19 richting Antwerpen 10 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rums. Dat komt daardoor werkzaamheden. Op de A12 richting Antwerpen 5 minuten tussen Berchem en Antwerpen-Zuid. En tenslotte nog op de Brusselse binnenring 5 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
0: Timo Birreda.
4: Ja, met straks een nieuwe Q-topschijf. Nu eerst de tweede keer Bruno Mars. 4 plekken minder voor I Just Might.
0: Nummer 13.

0: en Stefanie. Stefanie. Ja. Die gaven allemaal een hartje aan Bruno Mars en I Just Might. Staat op nummer 13 en staat dus vooral ook in het laatste uur van de Q-top 40. Daarin ben je terechtgekomen. Het is zaterdagmiddag. Je bent duidelijk niet de enige die naar de radio aan het luisteren is. Veel berichtjes in de Q-app, want wat doe jij nog op deze zonnige weekenddag? Febe, die stuurde een foto van op de kinderboerderij, lekker tussen de schapen, waar ze dus blijkbaar ook de hele dag naar Q luisteren. Ja, vind ik wel leuk. Het enige mekker is het andere natuurlijk niet. Hè. Ik zal proberen zo weinig mogelijk te mekkeren nog tot en met 1 uur. En als jouw naam Rune is, je woont in Mol en je bent toevallig 18 jaar, dan ben je vandaag misschien nog een beetje blijer opgestaan, want Rune won gisteren het meest gegeerde plekje op de Q guestlist van Bruno Mars in Milaan. Dat was een heel leuke finale hier aan het Q Beach House. De opdracht was eigenlijk heel simpel. Als je wil meespelen met de finale, dan moet je een Bruno meenemen en die gaat dan spelen voor jou. Ja, Rune nam haar papa mee, papa Bruno. En die moest in de laatste ronde, toen ze nog juist met 2 over waren, in een gigantisch ballenbad duiken om daar dan tussen de ballen een Mars te vinden. Ja, Bruno Mars. Dat is heel goed gevonden natuurlijk. En dat klonk vooral zo.
1: 3, 2, 1. Voilà. Ze zijn met 2 in het ballenbad gesprongen. Ze liggen volledig onder de ballen. Oh nee, je moet je broek een klein beetje optrekken. Bruno, Bruno. Dat is gemakkelijk, hè, voor 1 Bruno-supporter. De techniek, je vliegt er ook. Ja, we hebben een Mars gevonden. Het is Bruno van Rune. Ik moet jou uit het ballenbad helpen. Dat heb je op voorhand gezegd.
2: Stinkpot.
1: Het is Bruno van Rune die hier gewonnen is. Rune is ook op het podium gespuurd. Rune, hoe trots ben jij op je papa?
3: Trots, super trots. Oh, ik moet bijna weer van blijdschap.
2: Echt.
3: Ja, maar ja. We gaan er echt een vader-dochter weekendje van maken.
2: Ja, we gaan nog een gooi aan drinken.
1: Ik zie zelfs een klein beetje tranen in de ogen.
2: Oh, ja, ik ben emotioneel.
3: Hij is op een leeftijd gekomen dat hij heel emotioneel wordt bij alles.
0: Oh, zo'n leuk winmoment. Proficiat aan Rune en papa Bruno natuurlijk. Hè. Bruno zal jullie graag zien komen daar in Milaan. En nu zingen uit volle borst op nummer 12, Meteoren en Nooduitgang.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

9 plekken erbij en terecht. Oh, wat een dikke knalhit. Milking Medicine. Het is een XQ topschijf. Zometeen dan krijg je de gloednieuwe topschijf aan je oren. Rond je oren, liever.

0: mij DC net niet in de top 10, wel op nummer 11.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Straffe stoot van Shakira. Plus 12 in haar 23e week al.

0: Blommaert en Zoë Live mogen twee plekken hoger komen zingen nu.
1: Het zijn al.
0: Min 4 voor de American Girls van Harry Styles. Dat is ook zo'n lekker sfeertje. Goeie vibe.

0: 17.
1: Wat we noemen een stevige stijger. Wat een heerlijke zomerrit. Plus 17.
0: Mm. 16.
1: Hoe dan ook, Maxime en Babette die doen plus 3.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran doen ook nog eens plus 8.
1: Nummer 14.
0: En dit is dan de echte sterkste stijger. Alex Warren, Passenger, plus 19.
1: Side,
0: 13. Bruno Mars, min 4 voor I Do.

0: plus 9 voor Milk Inc. en hun Medicine. Music is my Ja, je hebt nu de hele week meegezongen op Sorry Papi, dus tijd voor iets anders, hè?
1: De Q-topschijf.
0: Ja, gisteren namiddag had ik de eer om jou voor te stellen aan de gloednieuwe Q-topschijf. En dat is echt zomer op en top, dat is crazy. Ik heb in de zomer 3 dingen nodig. Dat is af en toe eens een barbecue doen, een aperol spritzke hier en daar. En muziek die je heupen van links naar rechts doen bewegen. En dat is wat deze nieuwe hit zeker weten doet. Bruno Mars has it covered. Gisteren hebben we nog een actie gedaan waarbij Rune een ticketje heeft gewonnen op de guestlist van Bruno Mars in Milaan. En daar gaat deze ongetwijfeld ook gezongen worden. Gloedje nieuw, dit is On My Soul.
1: Dit is deze week

0: Hallo Kroket. Als je dan nog altijd geen goesting hebt om in een zwembad te duiken, dan weet ik het ook niet meer. Wat een vibe, wat een tempo. De nieuwe Q-topschijf komen ook heel veel berichten binnen in de Q-app. Je gaat deze nog vaker op je radio horen. Sinds gisteren de gloednieuwe Q-topschijf, als dat niet leuk is. Zometeen op de radio een meneer die in het afgelopen jaar 124 kilogram vermagerd is. 124 kilogram, dat is heel veel. Een mens zou van minder positief worden, zou je denken. En hij heeft ook meteen een van de meest positieve hits van het jaar te pakken.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Go Yellow!
11: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
12: De vijf beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
12: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Lotto is op zoek naar een mond.
14: Wat heb ik?
13: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
14: Ja, dat kan ik wel smaken.
13: Of specialiteiten over de hele wereld.
14: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
15: C'est si bon.
13: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
16: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
17: Hier Pipa de kat.
18: En Bobby de hond van Maxizo.
19: Hallo. Hallo.
17: Beste katten en honden.
18: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
17: De dierenwinkel met de lage prijzen.
18: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
17: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden. Heel de dag lang.
18: Ze zal het wel doorkrijgen.
17: Tot binnenkort.
20: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
21: Goed voor het beestje.
18: Goed voor het baasje.
22: Medi-market.
23: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
24: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
25: Op de Festival Sherrick Act Festival!
26: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd unlimited data.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Go Yellow!
27: De Q Top 40.

krijg meteen goesting om zo op een paard te springen. Cowboy botten aan. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Deze week op nummer 9. Vier plekken lager dan vorige week dus. Maar dat zal Taylor Swift niet deren, want ze is vandaag getrouwd in New York. Oh, dat was een hele grote trouw. Er waren 1000 mensen uitgenodigd. Wedding season heeft ze zo officieel gestart, dat is wel duidelijk. En ik ben benieuwd wie daar eigenlijk de openingsdans heeft gedaan. Waarschijnlijk zal dat wel iemand live zijn komen zingen. Waarschijnlijk, al ja, was het dit liedje. Ordinary van Alex Warren. Dat is nu een jaar geleden uitgekomen en sindsdien is dat eigenlijk, wordt dat zo vaak gebruikt als openingsdans voor mensen. Hij heeft er zelfs een speciale wedding version van gemaakt. Ja, zo met viooltjes en met een beetje piano. Heel schoon en het is echt een topweek voor Alex Warren. Een jaar geleden uitgekomen en hij heeft nu de kaap van 2 miljard streams bereikt. Dat is toch wel crazy op 1 jaar tijd. Goed bezig die man. In de Q-top 40 een beetje minder. -2 voor zijn Fever Dream.

Alex Warren en zijn Fever Dream. Het is 12:30. Ondertussen ben jij iets aan het eten. Er zijn veel mensen hier op het terras van het Q Beach House aan het eten. Maar wat is jouw lunch vandaag? Je mag daar gerust even een foto van doorsturen in de Q-app. Ondertussen even kijken wat er gebeurt op de weg. 6 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de A12 richting grens Nederland. Daar moet je 20 minuten bij tellen. En dat tussen Poldervliet en Berendrecht. Op de Antwerpse ring richting Nederland verder ook nog 12 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. 9 minuten richting grens Nederland. Nee, richting Antwerpen ook liever tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy-tunnel. En 8 minuten tussen Antwerpen Noord en Deurne. Op de E19 richting Antwerpen dan nog 10 minuten tussen Mechelen Zuid en Reumst. Op de Brusselse binnenring 6 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het daar een beetje vlotter. Het laatste half uur van de Q-top 40, dat is vaak het beste deel. Ah ja, want je krijgt de top 7 van de lijst. Van boenken tot meezingen, het komt allemaal nog aan bod zometeen. Q-top 40. Nu eerst de lichten uit.

0: zou hij nog ergens aan het lunchen zijn? Op hotel in België. Ja, Teddy Swims stond gisteren op de mainstage van de Rock Werchter en ik zie veel video's passeren. De sfeer die zag er echt top uit. Maar ja, wat een line-up natuurlijk ook. Alleen gisteren al. Teddy Swims, Louis Capaldi ook op de mainstage. Er komt een videootje binnen van Mirte uit Dendermonde in de Q-app. Even luisteren. Oh ja, dat klinkt goed, ja. Hij was duidelijk in vorm, die Teddy. De rest van het weekend ook nog Gorillaz, 21 Pilots, Halsey, Paul Kalkbrenner en ook wel leuk, morgen nog de Nederlandse DJ La Fuenta daar op het podium. En dan denk je, La Fuenta, wie is dat? Ah, wel, dat is die gast die dit heeft gemaakt. Dat gaat goed zijn in het zonnetje, denk ik. Zometeen dan krijg je nog een andere DJ uit Nederland op nummer 5 in de Q Top 40.
1: Q Music. Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Sounds better with you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
6: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Adventure is everywhere.
9: Kom naar de Solden.
10: Nee, Solden.
9: Solden?
10: Een S, Solden bij AS Adventure.
9: AS, dat is ook al mijn S.
10: Ja, Solden bij AS Adventure.
9: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
10: Nee, het is Solden.
9: Shit, hè.
10: En zondags open.
9: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
8: AS Adventure.
11: Even bollen. Iedereen moet het weten.
12: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
13: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
14: Ego.

0: 99. Lunch Garden.
1: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
3: See her light up the night in the sea.
4: Stories are true.
5: Are you ready to be the hero?
2: Beleef Disney's Vaiana vanaf 8 juli in de bioscoop.
6: Krevel.
7: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
6: Krevel. Leef beter. Vanavond bij VTM. Vastgeketende BV-duo's in Code van Koppes. En actie in Amsterdam bij VTM 2. Met Kevin Janssens in Black Lotus. Vanavond bij VTM en VTM 2.

zaterdagmiddag de zon op je hoofd. Wat heb je nog meer nodig? Another Talk to You op nummer 5 in de Q-top 40. Ik vroeg je daarnet, wat staat er bij jou op het menu vanmiddag op deze zaterdag? Er komen keiveel foto's en berichten binnen, dat is kei tof. Kevin uit Assenede die stuurt een foto van echt heel goede croque-monsieurkes, maar echt zo met heel veel kaas. Zo heb ik ze ook het liefst. Hij zegt smakelijk. Ja, jij smakelijk, Kevin. Tanja uit Evergem die is een Turkse pizza aan het eten. Dat heb ik nog nooit gegeten. Is dat anders dan een Italiaanse pizza? Ja, waarschijnlijk wel. Sharon uit Waregem, een sandwich met préparé, zegt ze. En dan heb je nog Ron uit Oostende. Ja, die heeft de wedstrijd gewonnen bij deze. Hij zegt lunch was stoofvlees met frietjes. Wat heb je nog meer nodig in het weekend? Normaal wegen de laatste loodjes altijd het zwaarst, zeggen ze. In de Q-top 40 is dat zeker niet het geval. Het wordt alleen maar beter. Zometeen de top 3. Nu eerst de man die daar net niet meer in staat deze week. -1. Maar hoe geweldig is dit? Home record.

0: matchje over met Samber gedaan. Die moest één plek achteruit. En Bibi Rexha die doet plus 1 deze week. Jouw nummer 3 in de Q-top 40. En je hebt nog twee hits te goed in deze lijst. Staat Shakira nog altijd bovenaan met dat WK-anthem? Of is het toch de Bauza geworden? Ik haal er even een onschuldige hand bij die nu de nummer 2 gaat revealen.
1: Ja, nummer 2.
0: Ah, zoals het was. Ja, 13e week in de lijst en nu opnieuw jouw nummer 2. Dit is de

0: deze is toch wel in de running, denk ik, voor de zomerrit van 2026. Magnetic de Bauza, deze week opnieuw jouw nummer 2 in de lijst. Zometeen dan krijg je de nummer 1.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Eerst dit nog, plus 2 en dus terug in de top 10. Jelly Roll en I'm Good.

Juste Yextal Young plus 3. Mr. Know-it-all, gisteravond nog op Werchter. Teddy Swims die mocht meteen 2 plekken de lucht ingaan. Vijf. En ook de zon heeft goed gedaan voor Another.

nummer 1. Somber moet het wel met één plek minder doen. Homewrecker. De nieuwe religion van Bebe Rexha, plus 1. En de Bauza die bleef staan. 3 noren en een piano. Wat wil je nog meer, ja? Magnetic. En dat betekent dat de queen van de

0: Een heel goedemiddag. Het is 1 uur. Nieuws met Julie.
1: Goedemiddag. Ex-werknemers van topchef Seppe Nobels beschuldigen hem van wanpraktijken. Dat blijkt uit onderzoek van De Morgen. Nobels is bekend van onder meer het tv-programma Restaurant Misverstand. Hij won ook verschillende prijzen. Volgens de beschuldigingen zetten Nobels vluchtelingen en asielzoekers in als goedkope werkkrachten. En liet hij ook opbrengsten naar zijn privébedrijf vloeien en niet naar de VZW waarmee hij samenwerkte. Volgens De Morgen kampt hij ook met een drugsverslaving. In een reactie met zijn advocaat ontkent Nobels alle beschuldigingen. Op het WK voetbal is het afwachten welke rode duivels in de basis zullen starten tijdens de match van maandagnacht tegen de VS. Zowel de rode duivels als de journalisten zelf weten voorlopig nog niets. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto vanuit de VS.
2: Rudy Garcia heeft met zijn wissels tegen Senegal ons allemaal in een waas van verwarring gelaten. Ook al zijn er wel een paar zekerheden. De keeper, Thibaut Courtois, de kapitein, Youri Tielemans ook. Maxime de Kuiper lijkt ons ook wel zeker van een basisplaats. En hetzelfde geldt voor Brandon Mechelen, de enige veldspeler bij de Belgen die al elke minuut op het veld stond.
1: Over bijvoorbeeld Kevin De Bruyne en Leandro Trossard is er minder zekerheid. Zij hebben ook niet meegetraind. Een festivalorganisator Live Nation betaalt bezoekers van Werchter Boutique maximaal €25 terug. Nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het noodweer. Daardoor kon de show van headliner Katy Perry niet meer doorgaan. Wie een gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, €25. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maximaal tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, in het noordoosten kans op een bui en tot 26 graden.
0: 6 files nu op de Vlaamse snelwegen van 5 minuten of meer. Op de A12 richting de grens met Nederland moet je 22 minuten bijtellen tussen Poldervliet en Berendrecht. En richting Antwerpen op de E19 9 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de Antwerpsring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 7 minuten van Legrellelaan tot Borgerhout. Dan op de Brusselse ring op de Binnenring 7 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde-Dansaar en Jette. En richting Gent tenslotte op de E17 5 minuten extra tussen Destelberge en Gentbrugge. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, nu verlies je minder dan 5 minuten.
3: Liam Dert.
0: De bar van het Q Beach House is intussen helemaal up and running en dat heeft ook Shaboozy begrepen. A bar song tipsy. Een heel goede middag.

0: Natalia. Ik ben daar vorige week tegen het lijf gelopen. En dat mag je vrij letterlijk nemen. Tijdens de foute party. Want de loge van Natalia die was net naast die van ons, van de Q-DJ's. En op een bepaald moment kwam zij net door de deur terwijl ik passeerde. Ja, ik stond echt met mijn mond vol tanden. Letterlijk, volledig starstruck. De foute party ligt intussen een week achter ons. Het Q Beach House is nu exact 7 dagen open. De machines zijn ondertussen geolied, de studenten zijn ingewerkt. En jij kan dus met een gerust hart naar hier komen, elke dag van 10 tot 10. Het is ook het eerste weekend van juli, het eerste echte zomerweekend. Zonder hittegolf, zonder onweer, geen gedoe. Gewoon zonnig, mooi en zorgeloos genieten buiten. Een weekend dat eigenlijk bijna de perfectie benadert. Hier in Oostende is het ook echt fantastisch. Het is echt perfect weer, de perfecte temperatuur. En dit is hoe dat klinkt.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Harry PFR heeft een nieuw nummer en het ademt zomer. Dit is Sola.
1: You.

eerste nummer dat geslaagd uit Repeat of Niet kwam deze zomer. En je begrijpt ook waarom, hè. Harry PFR en Sola. Zometeen het koningspaar van de Nederlandse muziekscene bij Q. Suzanne en Free komen eraan. En je hoort ook hoe je kan solliciteren voor prins of prinses. Daar zijn vacatures voor tegenwoordig. Eerst Dua Lipa en de trompetjes van Panic at the Disco. Dit is High Hopes.

0: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
1: Are you ready to be the hero?
0: En Catherine Langley.

0: Gaia.
1: Let's go save the world.
0: Hun missie, een oceaan vol monsters trotseren.
1: The ocean chose me.
0: En zo haar volk redden. Luister volgende week elke ochtend naar Robbe Petit Jean.
2: I got your back.
0: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
3: Q-Music!
0: Maximum.
1: Summer. Het zijn solden in de designer

0: De Tourmont en Designer Outlet Rosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Van pomp naar pomp. Van pomp naar... Van pomp naar pole position. Stop en tank 30 liter bij Shell en maak kans op 2 tickets voor de Formule 1 in Spa-Francorchamps. Download de Shell-app en doe mee. 1 stop met 2 naar Spa.
2: Zeg de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je wist ik het liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes. Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
6: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
7: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Haal diep adem. Stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden in Walibi!
10: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.

Ja, dit is wat er met het jaar gebeurd is afgelopen woensdag. We zijn halverwege 2026. Een opvallende vacature deze week. Pretpark zoekt MVX voor vaste job als prins, prinses of andere figuur. Want Disneyland Parijs zoekt nieuw talent en ze zoeken het in ons land. In september zijn er audities voor de figuren. Ik heb me dat altijd al afgevraagd. Hè. Hoe beland je daar in godsnaam als Sneeuwwitje of het beest of als Tinkerbell of zo op die parades en de shows? Hoe raak je daar? Wel, gewoon door zoals eigenlijk voor elke job je cv en een motivatiebrief door te sturen. Specifiek zijn ze op zoek naar energieke en creatieve kandidaten met een uitstekende fysieke conditie en een goed ontwikkeld ruimtelijk inzicht. En tussen de 137 en 139 centimeter groot. Voilà. Solliciteren doe je via disneyauditions.com. Het is echt simpel. En dan kan je misschien je kinderdroom waarmaken. Betaald worden om prins of prinses te zijn. En nu bij Q, de King of Pop. Dit is Michael Jackson. Dit is Black or White.

0: dit is ook zo'n summer anthem, hè. I Got You van Duke Dumont. En zometeen de Jonas Brothers. Die binnenkort teruggaan naar de tijd waarin ze nog geen baard in de keel hadden. Ondertussen ook ruim 1:30, 6 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de A12 richting de grens met Nederland, 17 minuten extra tussen Poldervliet en Berendrecht. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland, 5 minuten erbij tussen de Grellelaan en Borgerhout. Dan op de E40 verlies je nu 7 minuten tussen Sterrebeek en Berchtem. Op de Brusselse ring op de binnenring 6 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde-Dansaar en Jetten. En tot slot richting Antwerpen E19, 5 minuten extra tussen Mechelen-Noord en Rund. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, nu verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Q Music, Liam Dert.
0: En dus de Jonas Brothers. Ze gaan hun rollen uit Camp Rock hernemen. De iconische Disney-film over een muziekkamp. Er komt een nieuwe film van, bijna 20 jaar na de eerste, met dus opnieuw de Jonas Brothers. Dit is hun Love Me to Heaven. There's a moment.

0: Ja, dit was een dikke zomerhit, hè, 2 jaar geleden. Zurb en Sofia en Zao met Mwaki. Ik voel me ook een beetje Mwaki vandaag. Je hoort het misschien, ik heb ergens een zomervalling opgedaan. Mijn hoofd voelt een beetje als een bokaal, dus te veel diepgang moet je niet verwachten van mij deze namiddag. We gaan het bij nummers met een simpele tekst houden. Eken en na-na-na komt eraan.
1: Ik ben Pippa de kat.
2: En ik Bobby de hond van Maxizoon. Hallo!
1: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
2: Neem uw baasje eens mee.
1: Naar Maxizoon, de dierenwinkel.
2: Met de lage pladijzen.
1: Prijzen. Lage prijzen.
2: Wat zei ik?
1: Pladijzen.
2: Lage prijzen natuurlijk.
1: Ja. Nu bij Maxizoon. Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizoon, alles voor je dier. In de winkel en op maxizoon.be. Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
6: Deze radiospot is voor u.
7: Absoluut.
6: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
7: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
6: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
7: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
6: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
7: Hoe kan dat nu?
6: Zal u zeggen?
7: Zeg, het is bedtijd.
6: Tijd voor een Sleep Life bed.
8: Sleep Life.
9: Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
8: Sleep Life.
10: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
11: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
12: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Q Music.
14: Maximum Summer.
15: Q Music.

0: Intussen is hij weer gone, gone, gone. Maar gisteravond speelde hij op de mainstation Werchter, Teddy Swims. En hij had daar wel wat te bewijzen. Want luisteraar Bart uit Contig die zag hem 2 weken geleden op Pinkpop. En die stuurde toen dit in de Q-app naar Q-DJ Matthias van den Bulke.
1: Hey Matthias, Teddy Swims viel een beetje tegen op Pinkpop. Maar hij krijgt van ons vrijdag zeker in de kassig op Rock Werchter. Kijk er naar uit.
0: Ja, Bart was niet overtuigd, maar nu stuurt hij net dat Teddy Swims geweldig was op Werchter. Hij heeft zijn mindere prestatie op Pinkpop ruimschoots goed gemaakt. Maar een spraakbericht zat er niet in, want de stem van Bart is volledig weg. Ja, dat zegt gewoon genoeg, denk ik. En artiesten kunnen natuurlijk ook al eens een off-day hebben, net zoals radio-dj's. Als wij verkouden zijn, dan hoor je dat meteen. En ik ben het op dit moment, maar Marten uit Assen die stuurt in de Q-app dat ze er niks van hoort. Ja, dat is misschien hier dankzij de zeelucht hier in Oostende. Dat is gezond, dat doet altijd deugd. Of misschien dankzij deze dokter. Dat kan ook. Dit is Dr. Love van Reeton.

Ja, dat was toch weer iets sneller dan verwacht. Je hoorde Martin Garrix en Jax met Told You So. En na het nieuws van twee, de vrouw voor wie 3 juli voor altijd de belangrijkste dag uit haar leven zal zijn, Taylor Swift. Eerst hebben we nog een beetje tijd voor deze Adonis. Dit is Shawn Mendes nog bij Q Music. En Mercy.

0: Thuis. Maximum Summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Het is ruim 2 uur. Goedemiddag. Nieuws met Julie.
4: Goedemiddag. In Antwerpen heeft een bestelwagen van de brandweer een step aangereden. Het ongeval gebeurde iets over 12 aan de IJzerlaan. De steppen raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. De Verenigde Staten vieren vandaag hun onafhankelijkheidsdag. Het land viert dit jaar zijn 250ste verjaardag, maar door de extreme hitte zal het er wel anders verlopen dan normaal. In Washington wordt het vandaag tot wel 40 graden. VS-correspondente Greet de Keizer.
5: Alles wordt opgeschoven van vanmiddag naar openingstijd 5 uur deze namiddag. De nationale Patriot Parade is afgelast. Het is veel te warm. Ook de hulpdiensten zijn niet in staat om een aantal honderdduizenden mensen onder zulke omstandigheden op te vangen.
4: Intussen klinkt er ook kritiek op president Trump omdat hij de feestelijkheden helemaal naar zich toe trekt. En goed nieuws voor de festivalgangers van Werchter Boutique. Ze krijgen een compensatie tot €25 nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het onweer. Daardoor kon headliner Katy Perry niet optreden. Wie een gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, krijgt €25 terug. De compensatie is uitzonderlijk, want het ging om overmacht en daardoor is de festivalorganisator liever niet verplicht om een compensatie te geven. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maximaal tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui tot 26 graden dan.
3: 5 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. Valt wel mee daar, 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 6 minuten extra tussen Le Grellelaan en Berchem. Richting de grens met Nederland op de A12, 10 minuten extra tussen Poldervliet en Berendrecht. Dan richting Antwerpen E19, 10 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En op de A12 naar Antwerpen, 5 minuten extra tussen Kleidelaan, Kontigse-Steenweg en Wilrijk. Als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Liam Dert.
3: En we doen een potje zomerhits open met Substitution zometeen. Eerst Miles Smith, dit is Stargazing. Een heel goede middag.

Substitution. Van Purple Disco Machine en daarvoor Miles Smith en Stargazing. Sterren kijken, dat kon je gisteren sowieso op het showbiz-event van het jaar. Het huwelijk van niemand minder dan Taylor Swift. Ja, een nieuw hoofdstuk met haar lover, met Travis Kelce. Met op de gastenlijst Ed Sheeran, Benson Boone, Selena Gomez, Emma Stone, Bradley Cooper, Gigi Hadid en ga zo maar door. Half Hollywood was erbij. 1000 mensen waren uitgenodigd voor het feest in New York. Het is nu ondertussen ongeveer 8 uur 's ochtends daar. Dus ik vermoed dat de laatste gasten op dit moment naar buiten worden gekegeld. En voor nog meer facts kan je naar Telefacts kijken. Een uitzending volledig over de trouw van TT. Die staat op VTM Go. Mocht actrice Elizabeth Taylor nog leven, dan stond ze ongetwijfeld op de gastenlijst. Want ze is een rolmodel voor Taylor Swift.

veel genodigden dus op het huwelijk van Taylor Swift. Al zal dat niet veel familie zijn. Want zowel Taylor als haar kerstverse man nu, Travis Kelce, komen uit een heel klein gezin. En dat kan niet gezegd worden van deze man, die opgroeide met, hou je vast, 37 broers en zussen. Je zou voor minder een beetje jekje jekje worden. Dit is Morikante en zijn Afrikaanse zomerhit uit de jaren.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
5: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
6: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
7: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
8: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
9: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
7: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
10: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
7: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
11: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
12: Even bollen. Iedereen moet het weten.
13: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
14: Cue Music.

0: Lisa uit Mechelen is er nog niet over. Pommelien Thijs als verrassing op het podium kwam tijdens Mumford & Sons op Rockwerchter. Kippenvel voor de rest van de zomer stuurt ze. En ook opvallend, 2 weken geleden had Pommelien Thijs nog lang haar. En donderdag dook ze weer op met kort haar. Dus ik denk dat we daaruit kunnen afleiden dat de opnames voor de film van Knokken of Erop zitten ondertussen. Als je op je verjaardag langskomt hier in het Q Beach House in Oostende, dan krijg je iets van ons. Dus mochten deze groep van 50 naar hier komen vandaag, dan vielen ze in de prijzen. Want de 50 Verenigde Staten van Amerika die zijn jarig vandaag. Het is de 4th of July en ze worden 250 jaar.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En dat weet ook Samber, want hij heeft een nummer gemaakt dat begint met die datum. Met

0: Lost Frequencies samen met Bastille en Head Down Back Your Music.
1: Don't hang your head down, head down.
0: Ja, mannen die honderden kilometers rijden met hun hoofden naar beneden. Dat zijn de beelden die je vanaf straks weer 3 weken lang op tv kan zien. Want de Tour de France begint straks om 5 uur in Barcelona, de eerste rit. En opvallend dit jaar, er staan 31 Belgen aan de start. Dat is het meeste in 30 jaar. En we doen het zo zelfs beter dan Frankrijk zelf. Die hebben minder renners aan de start. Alle ogen zijn natuurlijk gericht op onze Remco Evenepoel. Benieuwd of we hem binnen 3 weken in de geschiedenisboeken zullen kunnen schrijven. Het is bijna 2:30. Intussen 2 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier extra tussen Antwerpen-Zuid en Linkeroever. En richting Antwerpen op de E19. 10 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op andere plekken in de file verlies je nu minder dan 5 minuten.

Zane en Sia. Met Dusk Till Dawn. Het jaar is net in de helft. Intussen staan de meeste wekelijkse hobby's en lessenreeksen voor 2 maanden on hold. Ik doe bijvoorbeeld badminton. En dat stond begin december en niet... begin september. Ik loop al op de feiten vooruit. Begin september niet spelen. En daarnaast is het in de zomer ook nog eens veel moeilijker om jezelf te motiveren. Er is veel afleiding, er is heel weinig ritme in je dagen. En dus hebben wij bij Q beslist om daar dit jaar iets aan te doen. Straks meer daarover na Google & Topic. Dit is I Adore You.

0: You did, and I'd love to be in love. En heel jaar train je voor je summer body, maar in de zomer is het moeilijk om die te onderhouden, want alle sportieve hobby's die staan dan on hold. Ook Clara uit Locristi die kan zich niet motiveren tijdens de zomermaanden. En daarom hebben wij, bij Q, Sunday Run Day. Elke zondag om 10 uur gaan we samen met James een toertje lopen hier in Oostende. We vertrekken naar het Q Beach House. Er zijn twee groepen met elk een eigen tempo, dus voor elk wat wils. We hebben een 5 kilometer run met een tempo van ongeveer 6:30 tot 7 minuten per kilometer. En ook een tour van 7 kilometer voor de al iets gevorderde, meer gevorderde lopers met een tempo van 6 tot 6:30. Dus dat is toch al minstens één wekelijkse afspraak om je conditie bij te houden in de zomer. Dus schrijf je in via qmusic.be. Qmusic.
1: Gyms, meer dan fitness. Meer op gyms.be.
0: En dit is alvast een goed nummer om de looppas er stevig in te houden. Dit zijn Joel Corey en M&EK met Head and Heart bij Q Music.

Jenna Spyro. Die heeft gisteren haar allereerste album uitgebracht met ook dit nummer erop, want daar begon het mee voor haar, Die on this Hill. Waarom is Nelly Furtado de Shakira van de Zeros? Omdat ook zij een nummer maakte dat wereldbekend werd dankzij een voetbalkampioenschap. Door het EK voetbal van 2004, meer dan 20 jaar geleden dus. Dit was toen het anthem. Dit is

0: Het is een halve minuut over drie en het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemiddag. In Antwerpen heeft een brandweerwagen een step aangereden. Daarbij raakte een man van 31 zwaar gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde vanmiddag op een kruispunt. Het parket onderzoekt nog wat daar precies gebeurd is en hoe het daar kon gebeuren. De Verenigde Staten vieren vandaag hun onafhankelijkheidsdag. Exact 250 jaar geleden scheurde de VS zich af van Engeland. Door de extreme hitte zal de viering er wel anders uitzien dan gepland. In Washington kan het tot 40 graden worden en daarom is het programma aangepast, vertelt onze Amerika-correspondente Grete Keizer.
2: Alles wordt opgeschoven van vanmiddag naar openingstijd 5 uur deze namiddag. De nationale Patriot Parade is afgelast. Het is veel te warm. Ook de hulpdiensten zijn niet in staat om een aantal honderdduizenden mensen onder zulke omstandigheden op te vangen.
1: En intussen klinkt er ook kritiek op president Trump omdat hij de feestelijkheden helemaal naar zich toe trekt. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor twee Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-tussenstand. Veel zon vandaag, soms wat wolken, tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui en tot 26 graden dan.
0: Dankjewel, Nico. Twee files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Nu op de Antwerpse ring richting Gent moet je 22 minuten bijtellen tussen Berchem en Linkeroever. Dat komt door een defect voertuig daar. En richting Antwerpen op de E19 11 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Als je nog op een andere plek in de file staat, nu verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Liam Dert.
0: Als je naar Spanje gaat binnenkort, vergeet Duolingo. Ik heb het ideale nummer om je Spaans te oefenen zometeen. Eerst Ed Sheeran.

Maar dit is volgens mij hoe het klinkt. 2 seconden nadat je je out of office hebt gezet. Wat moest ik doen? Ik weet er niks meer van, vertaalt een van de zinnetjes uit deze Me Gustas Tu van Manu Chao. Als je de knop naar je vakantiemodus nog niet gevonden hebt en je zit nog met stress van de werkweek, ik heb zo meteen een nummer waar je op kan meezingen en waarmee je die stress meteen terugstuurt naar de week. Lady Gaga komt eraan. Eerst Kamrat en

0: this away.
1: Lady Gaga over Jack. Gespeeld door Bradley Cooper. In de film A Star Is Born natuurlijk. En ik heb dat dus totaal gemist. Ik heb nu pas ontdekt dat Bradley Cooper in het echte leven samen is met Gigi Hadid, het topmodel. Ja, al meer dan een jaar blijkbaar. En nu pas ben ik erachter gekomen omdat ze samen op het huwelijk van Taylor Swift waren. Hopeloos loop ik achter. Bruno Mars die staat op dit moment in de Q Top 40 met twee songs. I just might. Met deze I Just Might. En met dit liefdesliedje. Risk It All. Maar bij het begin van de zomer schakelt hij een versnelling hoger. Bruno Mars heeft opnieuw een uptempo nummer gemaakt. Het is snel, het heeft trompetten en het is de vibe voor een zonnige zaterdagnamiddag. Zometeen na Alex Warmer.
2: Lotto is op zoek naar een mond.
3: Heb ik?
2: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
3: Ja, dat kan ik wel smaken.
2: Of specialiteiten over de hele wereld.
3: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
4: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer. See her light
7: up the night in the sea. Stories are true.
8: Are you ready to be the hero?
6: Beleef Disney's Vaiana vanaf 8 juli in de bioscoop.
9: Adventure is everywhere.
10: Kom naar de Solden.
8: Nee, Solden.
10: Solden?
8: Een S Solden bij AS Adventure.
10: AS, dat is ook al mijn S.
8: Ja, Solden bij AS Adventure.
10: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
8: Nee, het is Solden.
10: Shit.
8: En zondags open.
10: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
9: AS Adventure.
11: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico City
9: en Brico Planet
11: bij aankoop vanaf 2 artikelen

dat ik niet naar Bruno Mars ga dit weekend. Ik ben echt stik jaloers op Louise uit Ieper en Eleonore uit Kortenberg. En ondertussen vliegt er even een helikopter bij, voorbij, boven het Q-Beach House, ja. Nooit veraf de geluiden van de zee, naast de golven. Het geklink op het terras hoor je soms ook gewoon een helikopter. Van de basis van Kokzijde, heb ik me laten vertellen, zijn ze hier vertrokken. En daar kan je ook nog woensdag gratis naartoe op de open deurdag. Je hoort hem waarschijnlijk goed. Wat ik wou nog zeggen, Bruno Mars geeft vanavond zijn tweede concert in de Johan Cruijff Arena. Even de helikopter laten passeren. Mocht je nog een ticket op de kop kunnen tikken, dan zou je er nog op tijd geraken. Mocht je nu vertrekken naar Amsterdam voor de Impulsive Minds onder ons. Groot nieuws trouwens uit Songfestivalland deze week, want na meer dan 10 jaar is er een nieuw land toegelaten tot de liedjeswedstrijd. Na Australië is Canada nu het tweede land over de oceaan dat mag meedoen. En ja, dat opent dus een hele nieuwe wereld aan artiesten die potentieel zouden kunnen meedoen. Ook deze vrouw bijvoorbeeld, want zij is gewoon Canadees. Dus moeilijk hoeft dat niet te zijn, denk ik. Doe gewoon mee volgend jaar. En haal het festival meteen naar Canada. Dat is mijn advies voor Avril.

Engels is love het meest gebruikte woord in songteksten. Maar in het Spaans is het dit. Bailando van Enrique Iglesias en Sean Paul. Het is ondertussen ruim 3:30. Twee files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staan op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En ook richting Antwerpen op de E19. 8 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Als je nog op een andere plek in de file zou staan nu, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: When He Breaks Your Heart Next Summer, zong Damiano David vorige zomer. We zijn ondertussen die next summer, dus Damiano, ik wil heel graag een update. Dankjewel. Zometeen hoor je waarom deze versie van Bohemian Rhapsody viraal gaat op TikTok.
1: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
2: Are you ready to be the hero?
1: En Catherine Langeaia.
3: Let's go save the world.
1: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
3: The ocean chose me.
1: En zo haar volk redden. Luister volgende week elke ochtend naar Robbe Petitjean.
2: I got your back.
1: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
4: Q-music!
1: Maximum.
5: Summer. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Zeg, de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
7: Oei, wat doet hij er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
7: Ja, en?
6: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
8: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmes.
11: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
12: Joehoe!
13: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
14: Maximum.
15: Maximum summer.

Drop Dead. De laatste van Olivia Rodrigo, Drop Dead. Maar waarom bestaat er sinds deze week deze versie van? Geloof het of niet, dit is een fragment opgenomen in het Dolby Theater, waar ook de Oscars worden uitgereikt. Daar ging deze week de derde film van de Minions in première, de gele mannetjes met piepstemmen, met ook een zangwedstrijd. Breng je favoriete nummer in de taal van de Minions. Dit is Bohemian Rhapsody in het Minionees. Best nog goed gezongen eigenlijk. En dit was de winnaar. I'll Be There van de Jacksons voor de gelegenheid Banana Doe. Dat gaat helemaal viraal op TikTok. En ik kan blijven doorgaan, want ook van dit nummer bestaat er een Minion-versie. Oké, genoeg Minionees nu. Laat ons het bij het origineel houden van R-City samen met Adam Levine. Dit is Locked Away bij Kimmy.

Het is bijna 4 uur, maar de enige namiddagdip die wij toelaten vandaag is het potje pikante salsa bij je aperitief. Andere dipjes zijn niet welkom en daar gaat Naomi van der Poorten verder voor zorgen zometeen. Eerst U2 en deze energiebom van David Guetta samen met Jennifer Lopez. Dit is Save Me Tonight.

0: sounds better with you.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Motorpech in Nice.
4: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Goedemiddag, het is 4:00. Het nieuws krijg je van Nico.
6: Goedemiddag. De waarschuwingsfase voor het Vlaamse warmteplan is van kracht. Dat heeft het Vlaams departement Zorg beslist, omdat het de komende dagen opnieuw heel warm wordt. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
7: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf, voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds vragen we ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn, om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
6: Vooral ouderen, kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. De ozonconcentraties zijn de volgende dagen wel normaal voor de tijd van het jaar. Paus Leo roept Europa op om migranten beter te beschermen. Hij pleit voor meer steun en meer hulp om zich te integreren. Dat zei hij tijdens een bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa. Daar komen veel migranten aan om Europa binnen te komen, maar veel mensen overleven die oversteek ook niet. De paus sprak zich ook uit tegen de gedwongen terugkeer. En Elise Mertens heeft gestunt op Wimbledon. Ze klopte daarnet in de derde ronde de nummer 2 van de wereld. De Kazachse Jelena Rybakina in 2 sets, 7-6 en 6-1. De achtste finales is het verste dat Mertens ooit geraakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Buskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27ste. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minimaal rond 12 graden. En morgen opnieuw zon en wolken, meestal droog bij 26 graden.
5: Zo, dat was het dan al. Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring vind je die richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
8: Naomi van der Poorten.
5: Yes, hier in Oostende 22 graden met een kans op Bamfunk MC's.

0: En we kunnen er niet doorstaan. Maximum. We gaan die zaterdag hier weer een kopje kleiner maken. Wat denkt je? Eens goed ons goesting daarmee doen. Hè? Net zoals Taylor Swift, want ja...
1: Het is gebeurd, ja.
0: Ja? Ja, ik vertel je straks er alles over. Het is een superbelangrijke dag voor de Swifties vandaag. Daar gaan we straks zo meteen nog een momentje van maken. Nog even vieren. Maar eerst de Swift van de toekomst. Want die twee schillen exact 20 jaar, een hele generatie. En toch draaien we haar al 16 jaar. En nu al een kopje.

0: want Taylor Swift is getrouwd. Afgelopen nacht in New York. Ja, hoera, vuurwerk, confetti, joepie, joepie, hey. Maar het blijft nog allemaal een beetje mysterieus. Het was in Madison Square Garden, de grootste concertzaal van New York. Aanwezig waren Selena Gomez, Ed Sheeran, Camila Cabello. Adam Sandler, de acteur, die je wel kent van al die romcoms, vooral van vroeger ook. Dat zou de ceremoniemeester geweest zijn. En wat ik ook heb gelezen, is dat de gasten naar huis zijn gegaan met een ferme goodiebag. Zo groot als een schoenendoos. Ja, waarschijnlijk was de waarde van die goodiebag ook evenveel als een verlovingsring voor een gewone mens. Hè. Kregen ze dat allemaal dan mee naar huis. Enfin, je hoort mevrouw Kelsey zo meteen met Apple Eye.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Het zijn solden in de design.

Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozenbaal. Famous brands, lovely prices. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.

In My Mind van Dinoro en Gigi D'Agostino natuurlijk. Naomi natuurlijk. Zometeen een echt summer anthem. Eet je dat nog steeds in elke all-in hotel in Egypte of in elke beachbar in Pakweg. Torre del Mar nog hoort, denk ik. En ook in onze beachbar hier in Oostende, want je hoort Stereo Love zometeen na Berre met Yesterday.

0: Justin Bieber met Sorry. Straks ook in de playlist Aaron Blommaert, maar nu haal ik mijn denkbeeldige vriend Aaron er al eens bij. Aaron, kan jij even de files checken? Zijn er plekken waar je meer dan 5 minuten verliest?
1: Nope.
0: Heerlijk.
2: Naomi van der Poorten. Online.

0: zijn op kamp en we hebben er heel veel zin in. Wow!
1: Als dat maar goed komt, als dat al de leiding is, hoe moeten die kinderen dan zijn? Stuur jij jouw kleine sloebers thuis binnenkort ook op kamp en denk jij... Oh, ik ga rust hebben, me-time. Even mijn hoofd leegmaken. Ik zou het begrijpen hoor. Het is u gegund. Maar ben jij ook zo een helikopterouder die dan plots na dag twee of zo denkt... Hoe zou het ermee zijn? Heb ik toch dat pufferke meegegeven voor zijn astma? En een extra jas. Oh, dat begint weer nu te regenen. Zou hij mij eigenlijk amuseren? Oh nee, ik mis hem. En wel geen zorgen, want we hebben daar een oplossing voor bij Q.
2: Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
3: Q Sounds. With you. With you. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
4: See her light up the night in the sea.
5: The stories are true.
6: Are you ready to be the hero?
2: Beleef Disney's Vaiana vanaf 8 juli in de bioscoop.

0: misschien wel het beste vakantienummer van Madonna ever. Echt de soundtrack zo voor elke trip. Zo voor zo'n goeie op te leggen op weg naar de luchthaven of zo, zoiets.
1: De Kampkoerier.
0: Ja, want binnen 2 weken schakelt Ulrike Douwer zijn hulp in, de Kampkoerier. Wat is de bedoeling? Wel, als jij jouw kindje op kamp stuurt binnenkort, en dat kan wel eens, dan kan de Kampkoerier langskomen op dat kamp en kan hij samen met je kindje een brief opstellen naar jou als ouder. En dan komt die Kampkoerier dat nog diezelfde dag bij jou afleveren. Ja, Ela. Same day delivery. Dat gebeurt nog weinig hoor tegenwoordig. Ik wacht al meer dan een week op mijn ventilator. En ik heb ondertussen al ver 2 hittegolven overleefd. Enfin, wil jij gebruik maken van de diensten van de Kampkoerier? Schrijf je in het kind in via qmusic.be.

en Zoe Levi met Tranen van Goud. Die zouden het ook eens moeten uitnodigen, hè, het Kiwi's House. Als ze nog tijd hebben, tenminste. Met al die 10 om te zien optredens en zo. Enfin, ik had u nog een oldschool Madonna beloofd. Zo'n goeie om in uw oren te hebben onderweg naar uw bestemming. En ik ben een madame van mijn woord. Maar ik schrok wel tijdens mijn research. Want ik wist helemaal niet dat het de debuutsingle was van Madonna in België. Ja, hiermee brak ze door bij ons in 1984. En ze zien draaien we dat liedje te pas en te onpas als we nog eens warmere oren gaan opzoeken. Heerlijk! Dit is Holiday.

0: al 5 uur geworden. Het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemiddag. Het KMI kondigt code geel af voor de hitte tot en met woensdag voor het hele land, behalve aan de kust. De komende dagen wordt het weer warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden en meer. En dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan van kracht. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
2: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht te laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf. Voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds vragen we ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn, om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
1: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. Het is de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In de volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. Het heeft vanmiddag gebrand in een woontoren in de Peterboswijk in Anderlecht in Brussel. Het vuur ontstond in een appartement op de 8e verdieping. 6 mensen raakten gewond en werden ter plaatse verzorgd, onder hen 2 baby's. Niemand moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Het appartement waar de brand uitbrak is volledig onbewoonbaar. En ook de bewoners van enkele andere flats kunnen nog niet terug naar huis door rookschade. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen ook de Ronde van Frankrijk. Die wordt zo meteen op gang geschoten in Barcelona. Onze man in de Tour, Stijn Vlaming.
3: De komende 3 dagen passeert het peloton in de buurt van die bosbranden. De Franse ministeries zijn heel alert. Ze hebben een omzendbrief klaar. Als de bosbranden niet onder controle geraken of de luchtkwaliteit is te slecht, dan wordt er niet gekoerst. Er is crisisoverleg bij ASO. Eventueel kunnen parcoursen ook nog worden aangepast. Dus het gaat niet alleen over schrappen. Er ligt een hitteprotocol klaar.
1: De Tour opent met een ploegentijdrit over bijna 20 kilometer in Barcelona, met op het einde de beklimming van de Montjuïc. En Lise Mertens heeft gestunt op Wimbledon. Ze klopte daar in de 3e ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Jelena Rybakina, in 2 sets, 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden nog. En Mertens kan het zelf amper geloven.
4: I have no words, actually. I feel a little bit like, definitely one of the biggest wins of my career, especially here at Wimbledon. Yeah, just very, very pleased about my performance today.
1: De 8e finales is het verste dat Mertens ooit geraakt in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova, de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27ste. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het daarvoor 2 Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-tussenstand. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken, meestal droog, 26 graden. Maandag en dinsdag hetzelfde weer, vanaf woensdag zonniger. En vanaf donderdag dus 30 graden en meer.
0: En goed nieuws, want er is geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest onderweg.
5: Naomi van der Poorten.
0: Ja, ik ben niet gelovig, maar toch pray ik dat jij een zorgeloze zomer tegemoet gaat. Het is u zo gegund.

DJ-licious en Milo Forever Young. Ze komen naar ons, hè? 15 juli woensdag zullen ze hier zijn. Niet deze week, maar volgende week. Iemand helemaal anders, Adele. Dat is een vrouw die blijft verbazen. Haar muziek mag dan wel pathetisch en dramatisch zijn. Maar er is ook altijd een momentje voor wat reggaeton. En al zeker als dat uit het lichaam liever van Bad Bunny komt. Ja, deze week is Adele gespot op een concert van hem. En zat het ferm naar haar goesting, als ik het zo zag. Bad Bunny, dat is de kerel van de Super Bowl halftime show natuurlijk. Hij won een Grammy. En nu Adele in het publiek. Er zijn nog weinig mijlpalen om te bereiken voor die man, denk ik dan. Van mij krijg je wel een nummer van Adele. Ze zou trouwens bezig zijn aan nieuwe muziek tegenwoordig. Misschien een comeback in 2026, wie weet.

0: dikke schijf, als je het mij vraagt. Ik heb ook nog muziek bij van een artiest op Werchter. Ook The Weeknd en Sienna Spyro staan op de planning. En Taylor Swift is niet de enige die in het huwelijksbootje is gesprongen. Gisteren dan, want een van de leading ladies van VTM is ook vandaag getrouwd. Ja, het is misschien door haar dat de zon ook zo mooi schijnt vandaag. Ik vertel het je zo.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld. Parcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

artiest uit de line-up van Werchter in de playlist. En Hans uit Genk die stuurt: school, Naomi. Wij zetten de rosé hier koud. Komt je ook af? Ja, Hans, ik hang hier nog tot 7 uur rond. En dan ga ik de rosé in Gent eens gaan proeven. Een andere keer, vriend. Feest in Mechelen ook, want weervrouw Jill Peters is getrouwd vandaag in het stadhuis daar. Dus ik heb er voor die bijzondere vrouw ook een plaatje over het weer ingestoken. Ze is weervrouw, maar ook klimaatexperte. Werk dat ik heel erg bewonder, waarvoor dus merci. Maar vandaag is ze vooral mevrouw Peters.

allemaal dat ze luistert. Enfin, ik hoop eigenlijk voor haar dat ze niet luistert. Want trouwen is het enige excuus, denk ik, om een keer geen Q-music op te zetten. Het enige excuus, echt waar. Dan mag je even je eigen playlistje opzetten. Allee, het is goed. Ondertussen in de Q-playlist Halsey, want ze staat vanavond op het mainstage van Rock Werchter. Om 6:55 is dat. Dit is Closer.

0: en de Chainsmokers met Closer. En zo is het ruim 5:30 geworden, maar oh, het verkeer lezen. Dat wordt soms zo saai. Ik zeg altijd hetzelfde. Dus ik heb hier een paar bevallige assistentes in de studio staan. Hey QB Chouse, zijn er ergens files onderweg van meer dan 5 minuten?
1: Nee!

0: dit nummer doet iets met mij. Met mijn lijf, met mijn hoofd. Met alles eigenlijk. Sabrina Carpenter en Taste. Alsof de guacamole, de calamares of de persikbrioche nog geen reden genoeg waren. Vanaf nu heb je elke woensdag nog een extra reden om af te komen naar het QB-chart. Want elke woensdag komt er sowieso een artiest optreden. Dat is volgende week bijvoorbeeld Scaletta. Dat is het kinderkoor van Scala. Oh, dat gaat magisch zijn, dat wordt vertederend, dat kan niet anders. En de week daarna komen DJ-licious en Milo hun zomerhit brengen. Forever Young. Forever Young. En de spits is afgelopen woensdag afgebeten door Bas Serra. En het was dan ook nog eens zijn eerste optreden ooit nadat hij de Voice van Vlaanderen won. Je hoort het zo meteen nog eens.
1: Lotto is op zoek naar een mond.
2: Wat heb ik?
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
2: Ja, dat kan ik wel smaken.
1: Of specialiteiten over de hele wereld.
2: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
3: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.

0: tickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
4: Zalando. Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Wat?
3: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
4: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infoaffiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Krevel.
7: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
6: Krevel. Leef beter.
8: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
8: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Vanavond bij VTM. Vastgeketende BV-duo's in Code van Koppes. En actie in Amsterdam bij VTM 2. Met Kevin Janssens in Black Lotus. Vanavond bij VTM en VTM 2. Q.

sneeuwtje peggen of als ik je te pakken krijg, ja. Van Michel Telo dus. En wij hebben Bas Serra te pakken gekregen. Enfin, die jongen is 18. We hebben hem geboekt. Hè. Dat wil ik daarmee zeggen. En hij heeft hier het eerste concert op woensdag gegeven in het Q Beach House. En meteen ook zijn eerste concert. Zijn eerste optreden ooit. Nadat hij The Voice won. Dat was zo'n bijzonder moment waar wij dan getuige van mochten zijn. Dat was heel fijn. En ik moet zeggen, hij heeft dat als een pro gedaan. You are the part of me. Ik zag geen zenuwen hoor. Alsof hij het al 10 jaar deed. Maar dat kan natuurlijk niet, want dan zou hij 8 jaar geweest zijn. Dit is hem helemaal. All because of you in de studioversie. Bas Serra.

en Just Like a Pill. We krijgen een berichtje binnen van Kathleen uit Bocholt. Hey Naomi, we zijn aan het QB-huis om de liefde te vieren, want onze vriendin Bouke gaat trouwen. Oh, een vrijgezellenfeest, heerlijk. Een goede plek om te vieren ook, me dunkt, het QB-huis. Daar hoort ook een liefdesliedje bij. Van Olivia Dean bijvoorbeeld. Het gaat vooral eigenlijk over zelfliefde, maar dat telt.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: En zo is het bijna 6:00. Het nieuws krijg je van Nico.
7: Goedenavond. In de wijk in Kuurne in West-Vlaanderen is een grote politieactie aan de gang, al sinds vanmiddag, dat meldt HLN. De omgeving is daar afgezet. Aanleiding is een mogelijke schietpartij tijdens een schermutseling. De politie vermoedt dat een gewapende man zich verschanst in een van de huizen. En daarom zijn ook de speciale eenheden opgeroepen. Meer informatie is er voorlopig niet. Het KMI kondigt code geel af voor de hitte tot en met woensdag voor het hele land, behalve dan aan de kust. De komende dagen wordt het weer warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden of meer en dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan van kracht. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
8: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht te laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf. Voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds vragen we ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn, om ook bij hun te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
7: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. Het is de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In de volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen de Ronde van Frankrijk. Die is een klein uur geleden op gang geschoten met een ploegentijdrit in Barcelona. Onze man in de Tour, Stijn Vlaming.
9: De komende 3 dagen passeert het peloton in de buurt van die bosbranden. De Franse ministeries zijn heel alert. Ze hebben een omzendbrief klaar. Als de bosbranden niet onder controle geraken of de luchtkwaliteit is te slecht, dan wordt er niet gekoerst. Er is crisisoverleg bij ASO. Eventueel kunnen parcoursen ook nog worden aangepast. Dus het gaat niet alleen over schrappen. Er ligt een hitteprotocol klaar.
7: Remco Evenepoel mikt meteen op winst in die ploegentijdrit en ook de eerste gele trui. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek uitgeschakeld in de derde ronde. Ze verloor in 2 sets van de Filipijnse Alexandra Ayala, 7-6 en 6-2. Swiatek is nogthans de nummer 3 van de wereld. Ayala staat 32e. Eerder vanmiddag stuntte onze Elise Mertens. Zij klopte in de derde ronde de nummer 2 van de wereld. De Kazakse Jelena Rybakina in 2 sets, 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden nog. Mertens kan het zelf amper geloven.
10: I have no words, actually. I feel a little bit like, definitely one of the biggest win in my career, especially here at Wimbledon. Yeah, just very, very pleased about my performance today.
7: De achtste finales is het verste dat Mertens ooit geraakt in Wimbledon. En daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. In het dubbelspel bij de mannen staat Sander Gillet in de derde ronde. In het vrouwendubbel ligt Magalie Kempe eruit in de tweede ronde. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken, meestal droog en 26 graden. Maandag zon en tot 28 graden. Dinsdag meer wolken, 25 graden. En vanaf woensdag zonniger en warmer.
6: En nu weer toch in het Q Beach House in Oostende zijn, geef ik al graag eens mijn werk door. Eigenlijk ben ik echt een luie mie. Dus, bevallige luisteraar, assistenten eigenlijk, Lucas hier in de studio. Zijn er files waar je meer dan 5 minuten verliest?
11: Nee.
6: Dat is makkelijk.
12: Q Beach House.
0: Naomi van der Poorten.
6: Misschien is het cheat day vandaag en is het al een barbecue dat de klok slaat. Of misschien lekker lopen in de zon, dat kan ook. Maar Anne-Marie en Shania Twain kozen een held.

Martin Garrix en Ed Sheeran. I love this feeling. Repeat it. So rewind, repeat it. Maximum. Berichtjes gekregen van Gala en Thomas uit Oosterrozebeke. Ze gaan buiten sporten vanavond nog met de vriendinnen. En ze stuurt... Naomi, wij staan hier buiten met de PT. Een PT, dat is een personal trainer. Dat weet ik, want ik ben supersportief. Not. Maar ze vraagt dus om wat extra beats om op te warmen daar. En ik ga dat regelen. Na Kings of Leon. Zou je kunnen sporten op Kings of Leon eigenlijk? Dat is wat trager. Je kan daarop planken, volgens mij. Alhoewel, toch bijna 4 minuten, dat is veel te lang. Of yoga. Zwat, geen vrees. Bibi Rexha en Faithless komen eraan. Die pompen de energie wel weer in uw lijf. En als dat niet lukt, heb ik straks in de show misschien nog een andere manier om u aan het bewegen te krijgen.

0: van Bibi Rexha. En Fadeless natuurlijk. Zometeen de reden waarom ik u hier morgen om 10 uur stipt verwacht. En de nieuwe Q-topschijf komt er ook aan. Is die Bruno Mars er nu toch weer niet mee gaan lopen, zeker?
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
5: Invalidie!
6: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
7: Q. Q Music.

All My Soul. Morgen is het 5 juli, klopt. Morgen is het zondag, klopt ook. Maar morgen is het ook Sunday Run Day. Ja, want elke zondag kan je komen joggen met een superplezant groepje luisteraars hier aan het Q Beach House. Het is niet op het strand, want dan is het nog iets lastiger. Het is op de dijk te doen. En je hebt 2 runs voor elk wat wils, hè, voor elk niveau. Heb je een run, je hebt een 5 kilometer run en een 7 kilometer run. En de tempo's verschillen ook een beetje. Je vindt alle info in de Q-app of op qmusic.be. Dus inschrijf maar, want de plaatsen die zijn wel beperkt. Go, go, go. Don't walk, run naar qmusic.be. Dit zijn Anima en Ellie Goulding met Hypnotized. Een hele goede avond.

0: zo goed. Anastasia, Left Outside Alone. Morgen is Somber jarig, feestje of wat. Maar die mens heeft eigenlijk elke dag reden om te vieren, want die mens wordt elke dag wel eens gedraaid bij Q, denk ik. Zoals ook vandaag, zijn muziek moet maar eens zo goed zijn.
1: Naomi van der Poorten.

0: hebben we een kort nachtje voor de boeg, want dan laten we met z'n allen slaap voor de duivels. De rode duivels natuurlijk. Ging het eerst niet doen, maar na die plotwist van afgelopen woensdag, ja... Dan kan ik niet anders zeker. Oh, ik zal niet anders kunnen. Oh, ik manifesteer ook een verpletterende winst tegen Amerika. En anders is Mel Kinker altijd nog om onze wonden te helen. Met muziek, want music is my medicine. Een beetje pseudowetenschap, maar het is niet erg.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be. Q.

Ik heb hier nog op gedanst. Als 12-jarig meisje. Oh, ik dacht dat ik zo cool was. The Way I Are van Timbaland en Carrie Hilson. En we kennen allemaal break-up songs, hè, zoals... Never mind, I'll find someone like you. Oh, drama, pijn, hartzicht.

Maar zometeen hoor je het vrolijkste lied over liefdesverdriet ever. Ja. Hey, ik ben zo verdrietig. Mijn lief heeft mij laten zitten. Ik ben dood alleen. Vamos dos cervezas. Je hoort het na Max en Andy Grammer. Dit is The Thing.

0: profundo.
1: Ja, het lijkt misschien dus niet zo, maar het gaat echt over hartzeer, hè. Camisa, negra, zwart hemd, want ja, onze Juanes was in de rouw voor zijn vriendin. En dan zo vrolijk zingen. Ik snap het niet. Ze zijn ras apart, die Colombianen. Die zijn veel te vrolijk naar mijn goesting. Zometeen Mika in de playlist. Hij stond op Werchter Boutique natuurlijk. En QDJ Matthias van den Broeke. Die heeft er zelf een traantje voor gelaten. Zo goed vond hij het. Mika is natuurlijk ook een icoon. Om verschillende redenen. Betekent ook heel veel voor de LGBTQ community. Je hoort hem zo na Thomas Gray. Dit is Rumours.

0: 7 uur. Goedenavond, het nieuwskeitje van Nicole.
1: Goedenavond. Grote politieactie in een wijk in Kuurne in West-Vlaanderen, dat meldt HLN. De omgeving is daar afgezet omdat een gewapende man zich mogelijk verschanst in een appartement na een schietpartij. De speciale eenheden vermoeden dat er tot 3 mensen aanwezig zijn in dat appartement. De politie probeert met de man daar te praten. In Turnhout in de provincie Antwerpen is de bestuurder van een auto in levensgevaar na een geval van verkeersagressie. Hij kreeg het aan de stok met 2 voetgangers waarop de 3 begonnen te vechten. De 2 voetgangers zijn opgepakt. In Frankrijk is de eerste ebola-patiënt genezen. De man is intussen uit het ziekenhuis en alweer thuis. Het gaat om een dokter die in Congo besmet raakte met ebola. Daardoor was Frankrijk het eerste land buiten Afrika waar ebola opdook. In de Ronde van Frankrijk is de openingsrit volop aan de gang, een ploegentijdrit in Barcelona. Kian Uytterbroeks gaat voor een goed eindklassement in de Tour, maar kreeg meteen een tik, want hij verloor tijd op zijn grootste concurrenten.
2: Net voor de laatste krim kreeg ik wat krampen. Ja, en dan gaat meteen bergop. Dan is het heel zwaar om die weg te krijgen. Misschien iets te veel gegeven op kop, of ik weet het niet, maar ja, dan was het overleven. Ik had gehoopt van veel beter te zijn, maar het is wat het is. Ik heb vandaag gegeven wat ik kon en er zijn nog 3 weken te gaan.
1: Nou, op dit moment zijn de grote kanonnen aanzet. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel zijn aan hun ploegentijdrit bezig. En op het Grand Slam tennistoernooi in Wimbledon is de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek uitgeschakeld in de 3e ronde. Ze verloor in 2 sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. En morgen opnieuw zon en wolken, meestal droog bij 26 graden.
0: Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Anderlecht en Pede Square. Daar verlies je dus 5 minuten. En als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan heb je geluk, want daar verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Vincent van Geel.
0: Ik heb besloten, we gaan op avontuur vanavond. Jij en ik samen op avontuur. Ja, de belevenissen van jou en mij.

avontuur vanavond. Deze zaterdagavond wordt legendarisch. Legend, wait for it, Derry. Legendary. Maar je hebt het zelf in de hand, hè. Jij moet het doen. Blijf niet binnen. Ga naar buiten. Ga op avontuur. Nu, Limp Bizkit en Behind Blue Eyes bij Q-Music.

deze avond wordt legendarisch. Ik beloof het je, ga naar buiten, ga dingen doen. Spreek af met vrienden. Het is een uitdaging, een challenge. En dan wordt het een avond die je ofwel nog lang zal kunnen vertellen tegen je vrienden, ofwel een avond die je niet meer zal kunnen herinneren. In ieder geval, neem de radio mee op je avontuur. Ik zorg voor de soundtrack. Zometeen Magnetic van de Bauza. Nu eerst wat nu al de zomerhit van 2026 wordt genoemd. Topic en Becky G en Sorry Papi de heupen losgooien. Goed begin van een avontuur. Wie weet, wat komt er nog aan?

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Uh-huh. Ja, die

als je een Swiftie bent, en zijn we dat niet allemaal, dan was het gisteren een hoogdag, want Taylor Swift is gisteren getrouwd in New York. Bekende gasten waren onder andere Benson Boone, de zanger, en Hugh Grant, de acteur, die altijd Wright zegt. Wright. In elk film. Notting Hill, Bridget Jones, Love Actually, Wright. Die was er dus ook. En Austin Swift, dat is de broer van Taylor, die was haar getuige. En de ceremonie werd geleid door Adam Sandler, de acteur. En nu heb ik dat zelf ook al eens gedaan, een huwelijksceremonie geleid. En ik kan je zeggen, het tofste is als de pastoor in mezelf naar boven komt. En als je kan zeggen, dan verklaar ik jullie hier bij man en vrouw. Maar stel je voor dat dat Adam Sandler is die dat zegt. Op jouw trouwfeest, wauw. De zotte mannetjes.

0: Teddy Swim stond gisteravond op Rock Werchter. En je hoort hem zo meteen met Mr. Know-It-All. En Delphine van het Nieuws, van hier bij Q, die was erbij op dat concert op Rock Werchter. En ze stuurde mij, even voorlezen. Ik vond het heel goed gezongen dat zo'n stoere man zo'n ingetogen liedje zingt. En heel die wijstil krijgt, is al een show op zich. Ah, klinkt goed, hè. Het is 19:30, een heel erg goede avond. En ik heb goed nieuws, er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Q-music. Q.
1: Maximum Summer. Vincent van Geel.

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

goedenavond. Ik ben Vincent van Geel. Je bent het niet gewoon om mij te horen op dit moment. Want normaal gezien presenteer ik in de vroege ochtend van 4 tot 6 nog voor Maarten en Dorothee voor mensen die echt vroeg opstaan. Maar in de zomer is alles anders en ik moet zeggen, ik hou van de zomer. Ah ja, ik mag een keer uitslapen.

heb vandaag heel Vlaanderen doorkruist om hier te geraken in het Q-Beach House in Oostende. En het viel mij op, aan de kant van de weg stonden heel veel borden. Grote reclameborden, dus met reclame erop voor dorpsfeesten. Elk dorp in Vlaanderen heeft zijn eigen feest. Elke stad, elke gemeente, elk gehucht. Echt, ik ben heel veel dorpen gepasseerd vandaag en Vlaanderen feest deze zomer, dat is duidelijk. En Meteor bijvoorbeeld, die heeft een drukke zomer, morgen in Vorselaar, vanavond in Tervuren. Je hoort hem zo meteen met nooduitgang na

0: Q Music.
1: Q sounds better with you.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 8 uur, goedenavond, het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedenavond. Remco Evenepoel grijpt naast de eerste gele trui in de ronde van Frankrijk. Hij was in de openingsrit, een ploegentijdrit in Barcelona, iets trager dan de concurrentie. De Deen Jonas Vingegaard won en pakt dus het geel. De Italiaan Ganna was 8 seconden trager en de Sloveen Pogacar volgde op 12 seconden. Evenepoel klokte de vijfde tijd op 19 seconden. En Kian Uytebroeks, die mikt op een goed eindklassement in de Tour, staat nu wel al op bijna 2 minuten van Vingegaard.
2: Net voor de laatste krim kreeg ik wat krampen. Ja, en dan gaat het meteen bergop. Dan is het heel zwaar om die weg te krijgen. Misschien iets te veel gegeven op kop of ik weet het niet, maar dan was het overleven. Ik had gehoopt van veel beter te zijn, maar het is wat het is. Ik heb vandaag gegeven wat ik kon en er zijn nog 3 weken te gaan.
1: Qua teams wint Jumbo Leasebike de ploegentijdrit. Team UAE van Pogacar werd derde. En Red Bull met Evenepoel was pas vijfde. In Voeren in Limburg is de bestuurder van een tractor omgekomen bij een toeristische rondrit. De bestuurder ging in een bocht rechtdoor en kantelde. En dat overleefde hij niet. Het parket onderzoekt dat ongeval nog. In Turnhout in de provincie Antwerpen is de bestuurder van een auto in levensgevaar na een geval van verkeersagressie. Hij kreeg het aan de stok met 2 voetgangers, waarop de 3 begonnen te vechten. Die 2 voetgangers zijn opgepakt. Politie en gerecht onderzoeken nog wat daar precies gebeurd is. En Zizou Bergs heeft zich zo net niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op Wimbledon. Hij verloor na een marathonwedstrijd van meer dan 4,5 uur in 5 sets van de Brit Arthur Ferry. Het was de eerste keer dat Bergs de 3e ronde haalde in Londen daar dus. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, blijft droog, minimaal rond 12 graden. En morgen opnieuw zon en wolken, meestal droog en 26 graden.
0: En ik heb heel erg goed nieuws, want er zijn op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
3: Vincent van Geel.
0: Op het WK voetbal op dit moment Canada tegen Marokko. Dus heel veel succes aan alle Marokkaanse Belgen. En ook succes aan alle Canadese Belgen. Hè.

Calvin Harris en Summer, een zomerhit van 12 jaar geleden. Zometeen een hit van 11 jaar geleden, die nu opnieuw heel populair is. Lush Life van Zara Larsson hoor je zometeen na Niall Horan hier bij Q.

Een aantal maanden geleden stond ik voor een hartverscheurende keuze. Je hebt misschien voor dezelfde keuze gestaan. Ik moest kiezen tussen Katy Perry en Robbie Williams. Want ze zouden op dezelfde dag naar België komen, maar niet op hetzelfde festival.

DJ van Robbie Williams vorige week op Live is Live in Antwerpen, een festival dat niet werd stopgezet door het onweer. En laat ons hopen dat we dat niet nog eens moeten meemaken, hè, deze zomer. Angstaanjagend onweer, hè. Nog nooit zoveel bliksemschichten zo snel na elkaar gezien. Nu Destiny, Alesso en Sasha bij Q.

vanavond wordt er geen onweer verwacht. En gaat er ook werchter gewoon door. Je hoort het, ja. Zit diep, hè. Dat geannuleerde optreden van Katy Perry. En als je nu nog onderweg bent naar Werchter, dan heb je al heel veel gemist. Maar het beste moet nog komen. Want pas om 11:30 start 21 Pilots. Dit zijn ze met Stressed Out, nu bij Q-Music.

volgende week gaat de temperatuur opnieuw stijgen naar 30 graden. Zelfs 33 graden op een bepaald moment. En er is geen betere plek om af te koelen dan de cinema. In de cinema is het altijd fris. En vanaf volgende week kan je gaan kijken naar Vaiana, de live-action remake van de animatiefilm van Disney. En wij gaan je uitnodigen voor de Q-première volgende week vrijdag aan het Q Beach House hier in Oostende. Voor een avond in Hawaïaanse sferen. En uiteraard de film. Je moet er tickets voor winnen en dat kan bij Robbe in de ochtend van maandag tot vrijdag. Van 6 tot 10 is dat.

was nu daarnet aan het denken. Moet ik misschien vanavond in bed nog naar de animatiefilm Vaiana kijken? He, om zo even terug mee te zijn met het verhaal. Maar ik zag nu net op Instagram een fragment uit Oliver & Co. Ken je die film? Dat is een Disney-film uit 1988. Maar niet zo bekend. Geen klassieker. En dat is echt helaas. Want echt een hele goede film. Het gaat over honden en een heel klein, lief, schattig poesje in het New York van de jaren 80. Ik hou van herrie. Ik maak graag katten kwaad. Ik ben een hond van de straat. Oké, heel veel zin in. Straks. Ik ga die kijken. Vanavond. Straks. New truck, big lady.

Somber komt naar Pukkelpop eind augustus, maar dat is helaas al volledig uitverkocht. Maar vanaf 30 juli kan je weer tickets kopen van mensen die er geen meer nodig hebben. Dus als je naar Pukkelpop wil, voor Somber bijvoorbeeld, vanaf 30 juli zijn er weer tickets. Want Pukkelpop werkt niet met ticketswap, want die tickets die zijn op name.

0: goeie avond. Het nieuws krijg je van Nico.
1: Een goeie avond. Remco Evenepoel is vrij tevreden met het resultaat van de openingsrit in de Ronde van Frankrijk, een ploegentijdrit in Barcelona. Jonas Vingegaard pakt daar de eerste gele trui. De Italiaan Ganna was 8 seconden trager, de Sloveen Pogacar volgde op 12 seconden en Evenepoel klokte de vijfde tijd op 19 seconden.
2: Het resultaat dat we min of meer verwacht hadden, dus best oké, denk ik. Uiteindelijk zijn er nog 2 zware dagen, dus er kan nog van alles gebeuren. En belangrijk is ook kijken naar het klassementsplaatje en daar zijn er niet veel mannen voor mij. Het zijn niet toevallig de 2 beste grote hondenrenners van onze generatie. Dus gewoon een goede geslaagde eerste dag, denk ik. Ja.
1: Qua teams wint Jumbo Leasebike de ploegentijdrit. Team UAE van Pogacar werd 3e. En Red Bull met Evenepoel was pas 5e. In Voeren in Limburg is de bestuurder van een tractor omgekomen bij een toeristische rondrit. De bestuurder ging in een bocht rechtdoor en kantelde. Dat heeft hij niet overleefd. Het evenement is ook meteen stopgezet en het parket onderzoekt wat daar fout ging. Op het WK voetbal staat Marokko op de rand van de kwartfinales. Kort voor het einde staat Marokko 0-2 voor tegen Canada. En Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op Wimbledon. Hij verloor na een marathonwedstrijd van meer dan 4,5 uur in 5 sets van de Brit Arthur Ferry. Het was de eerste keer dat Bergs de 3e ronde haalde in Londen. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog, minima rond 12 graden. En morgen opnieuw zon en wolken, meestal droog en 26 graden.
0: Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de E429 tussen de Nijvelse Steenweg en de Bergense Steenweg. Daar komen er 7 minuten bij. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Vincent van Geel.
0: De zon gaat onder vandaag om 2:10. Met andere woorden, nog een volledig...

hebben het een uur geleden al verteld. Ik heb een paar maanden geleden getwijfeld tussen Katy Perry op Werchter Boutique of Robbie Williams op Life is Life. En ik had helaas voor Katy Perry gekozen. Maar goed, ze kon er niks aan doen, hè, aan die storm. Dus je hoort haar zo meteen met Hot and Cold hier bij Q Music.

0: het is al een zeer bijzondere eerste week geweest hier aan het Q Beach House. Gisteren was er de finale van de Q Guest List van Bruno Mars in Milaan. Je kon meedoen als je je inschreef samen met een Bruno. En Rune, 18 jaar uit Mol, die had zich ingeschreven samen met haar papa, Bruno. Het was een heel gedoe, die finale. Iets met een ballenbad.
1: De techniek, je vliegt er ook aan. Ja, we hebben een Mars gevonden. Het is Bruno van Rune. Ik moet jou uit het ballenbad helpen. Dat heb je op voorhand gezegd. Hoe blij zijn jullie?
2: Dank u. Stekenpad.
1: Het is Bruno van Rune die hier gewonnen is. Rune is ook op het podium gespuurd. Rune, hoe trots ben jij op je papa?
3: Trots, super trots. Oh, ik moet bijna weer mijn blijdschap.
0: Hey. Oh, vind ik altijd zo leuk. Mensen die zo blij zijn op de radio, vind ik al. Rune en haar papa staan dus op de Q-guestlist van het concert van Bruno Mars in Milaan. Bruno Mars, je hoort hem zo meteen na Gavin James. Burka.

Aerosmith, de Q-top sky van deze week. On My Soul, een... fantastisch nummer, hè. En Rune uit Mol, Q-luisteraar Rune uit Mol, mag met haar papa naar het concert van Bruno Mars in Milaan. Wordt een leuke vader- en dochtertrip. Ik zou het ook eens moeten doen. We gaan met alleen mijn vader, ons vaken. Dinsdag 65 geworden. Vond hij echt het einde van de wereld, want hij voelt zich vanaf nu officieel oud.

Axel en Ingrosso, Sun is Shining. Maar niet voor lang meer, want ze gaat onder om 9:55. En na 10 uur hoor je deze zomer de Q Summer Mix. Elke avond van 10 tot middernacht. Voor als je zit te mijmeren op je terras. Met een glas rode wijn en dingen. Nootjes. Bijvoorbeeld over chipke, kazeke. Je kent het. Hè? Zo de apéro vlak voor je gaat slapen. Hè? Dus de kinderen liggen in bed en jij komt nog heel even tot rust. Tot dat moment. En ondertussen hoor je dan de betere zomerbeats op de radio. Elke avond in de zomer van 10 tot middernacht. En vandaag worden die beats gemixt door Caracals. Die vanavond ook heeft gedraaid op Rock Werchter. Nu, net getrouwd, gisteren Taylor Swift met de nieuwe single. De soundtrack van Toy Story 5.

14, Eminem en Dido en Stan. Maximum. Het is alweer een week geleden dat we het QB House geopend hebben. En ondertussen hebben we al twee luisteraars naar het concert van Bruno Mars in Milaan gestuurd. Geven we tickets weg voor de Q-première van de Disney-film Vaiana. En is Camille al komen optreden? Ja, druk. Nu dat je weg bent, dit is Camille bij Q-Music. We waren

33 keer gaat ze optreden, hangend ondersteboven aan een trapeze op het klein strand in Oostende in haar eigen circus. Er zijn al meer dan 40.000 tickets verkocht. Heel, heel straf. Cammy, nu dat je weg bent. Ik vind het altijd heel leuk om te zien waar artiesten en dan vooral DJ's zich bevinden op de Wereldbol. Lost Frequencies, die draait morgen in Roemenië en volgende week in Frankrijk en Engeland. En daarna uiteraard Tomorrowland. Dit is een Back You.

Ik hoop dat je niet solo bent vanavond, want de leukste avonturen beleef je met vrienden. Zometeen twee uur lang zomerbeats door Caracal stond nog op Rockwerchter vanavond. Nu eerst nog Shut Up and Drive. Dit is Rihanna bij Q Music.

0: große Hinte. easytoys.be.
1: Over 10, goedenavond, het nieuws krijg je van Nico.
2: Goedenavond. Bij de grote politieactie in Kuurne zijn twee mensen opgepakt, een man en een vrouw, dat belt het parket. De politie zette vanmiddag een hele buurt af, omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een huis. De speciale eenheden konden de situatie uiteindelijk na meer dan 7 uur oplossen, zonder incidenten en ook zonder gewonden. Het parket onderzoekt nu wat daar precies gebeurd is. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen tegen hem. In de krant De Morgen verschenen getuigenissen van ex-medewerkers die het hadden over wanpraktijken. Zo zou Nobels vluchtelingen die in sociale projecten kansen geeft ook ingezet hebben voor privéprojecten, waarbij hij het grootste deel van de opbrengsten ook voor zichzelf gehouden zou hebben. Maar dat klopt allemaal niet, zegt Nobels.
3: Dat is gewoon karaktermoord, dat is gewoon mij proberen kapot te maken, terwijl ik zoveel cursisten geholpen heb. Ook mijn cursisten hier, die willen allemaal helpen, die spreken dat flagrant tegen. Het financiële aspect, als je controle krijgt van Vod Financiën. Als je 2 professionele boekhoudkantoren hebt, 2 aparte kantoren die dat elkaar niet kennen en die doen dat op een correcte manier, er is geen constructie.
2: Of het parket een onderzoek is gestart, is niet duidelijk. Nobels zegt alvast van niet. En hij overweegt ook zelf om naar de rechter te stappen. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse collega Trump gefeliciteerd voor de 250ste verjaardag van de VS. Poetin deed dat in een telegram waarin hij Trump aanspreekt met lieve Donald en alle Amerikanen ook geluk en welvaart wenst. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft Trump en de VS gefeliciteerd. Op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Marokko klopte Canada met 0-3. Canada is zo het eerste gastland dat eruit vliegt en Marokko komt in de volgende ronde uit tegen Paraguay of Frankrijk. Die spelen straks tegen elkaar. Vannacht opklaringen en wolken, blijft droog, minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar overwegend droog. Na de middag meer zon tot 27 graden.
0: Q Music, Q Summer Mix, Caracals.

0: richtige Niete. EasyToys.be.
1: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. Bij de grote politieactie in Kuurne in West-Vlaanderen zijn twee mensen opgepakt. Een man en een vrouw, dat meldt het parket. De politie zette vanmiddag een hele buurt af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een huis. De speciale eenheden werden ingezet en die konden de situatie uiteindelijk na meer dan 7 uur oplossen, zonder incidenten en ook zonder gewonden. Het parket onderzoekt nu wat daar precies aan de hand was. De bosbrand aan de Costa Brava in Noordoost-Spanje is bijna onder controle. Intussen deels en hopelijk in de loop van vannacht volledig. Dat zegt de regio-president van Catalonië. De brand brak vrijdagochtend uit en vernielde al zowat 2300 hectare natuur. Er is 1 iemand opgepakt die de brand mogelijk veroorzaakte. Volgens Spaanse media een arbeider die een slijpschijf gebruikt zou hebben in een gebied waar dat niet mocht. Op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Marokko klopte Canada met 0-3. Canada is zo het eerste gastland dat eruit vliegt. Marokko komt in de volgende ronde uit tegen Paraguay of Frankrijk. Die beginnen rond deze tijd aan hun wedstrijd. En de Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van een polepositie voor de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië. Antonelli was in de kwalificatie sneller dan de Monegasque Leclerc. De Britten Hamilton en Russell staan op de tweede startrij. Voor WK-leider Antonelli is het al de 5e pole dit seizoen. Vannacht opklaringen en wolken, het blijft ook droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden.
1: Q Summer Mix. Caracas.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering daar zijn nu al bijna 3000 lichamen geborgen en vielen er zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land. Dat meldt persbureau AFP. Het gaat om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxeconcern LVMH. Waaronder meer ook de merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk dik 22 miljoen euro bijbetalen aan de belastingen. Maar dat is peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard euro. En onze Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dat meldt de FIFA. De Duivels trainden vandaag achter gesloten deuren. Dat is traditie twee dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij, nadat ze gisteren individueel trainden binnen. Volgens Dodilu Kebakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS.
2: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven en dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt en dat hebben we laten zien tegen Senegal.
1: Morgen trainen de Duivels nog een laatste keer en praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Vannacht opklaringen en wolken, het blijft droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar wel overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden.